NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
2: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
1: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
3: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
1: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic werd in ruim 20 jaar US Open nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lever je vuurwerk in. .nl.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de meestergids?
4: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan.
3: Vast. Vanaf morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
5: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
6: Nee, FIFA-baas Gianni Infantino geniet geen vertrouwen meer in Nederland. Nee, een katamarantocht was gisteren beslist geen goed idee. Nee, je mag niet eindeloos kinderen verwekken als zaaddonor. Nee, het is toch niet waar dat er alweer een maand voorbij is. 31 juli lijkt eergisteren. Nee, Andrea is er niet vandaag. Maar ja, ik heb zin in de ochtend. Goedemorgen.

0: Een van de etudes voor piano van Frédéric Chopin hoorde je in de uitvoering van Double Beats. Het is maandag 31 augustus. De voorpagina's van de kranten neem ik even met je door. Het personeel op het stroomnet, om het stroomnet draaiende te houden, valt niet aan te slepen, meldt Trouw. Vandaar dat netbeheerders nu massaal mensen aantrekken vanuit het buitenland. Het AD herinnert ons eraan dat de vakantie nu echt voorbij is en dat het weer heel druk wordt op de wegen en in de treinen. De Belastingdienst en grote bedrijven proberen iets te veranderen aan onze werkcultuur en aan de drukte in het OV. En aan de Volkskrant die toont de grote foto van de verwoestingen in Nepal door de stortvloed en heeft een uitgebreide reportage verderop in de krant. En dan die andere nee, die van IJsland, waar ze niet willen toetreden tot de EU. Daarover lezen we in verschillende kranten. Straks meer uit diezelfde kranten. Lynn Filippi is er al druk mee. En je krijgt ook nog nieuws, het cryptogram en meer. Samenstelling en regie vandaag, Jacobus den Herder.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik zeg ja hoor.
0: Ik wou net zeggen, ben je in een ja of nee?
1: Dit is een ja maandag.
0: Een ja maandag.
1: Zeker.
0: Iets specifieks waar we op moeten letten.
1: We hebben een mooie nieuwe cryptoprijs met muziek van Pergolesi. En nog een Parel Visser.
0: Altijd goed. Welkom bij de ochtend.

0: Een van de stukken voor klavercimbal van François Cooper en Legrand. Je hoorde La Harpée. Ja, een harpij kan dat zijn, een mythologisch figuur met een gezicht van een vrouw en een lichaam van een vogel. Het kan ook een fake zijn, dat mag je helemaal zelf invullen deze ochtend. Op piano hoorde je Fazil Say uit Turkije. Tijd voor het cryptogram, je weet het. Voor 7:45 je oplossing naar ons toesturen, dan maak je kans op een gloednieuw album. Het dubbelalbum zelfs, hè, Jacobus. Heel
1: een dubbelalbum, ja. Mm-hmm. Ja, met muziek van Pergolesi. Ja, dat is een verhaal al dit.
0: Ja, vertel.
1: Olympiade.
0: Ja.
1: Dat is een libretto van Pietro Metastasio.
0: Precies.
1: En dat is door heel veel componisten op muziek gezet, waaronder dus Pergolesi. Gaat over een koning in het oude Griekenland die die Olympische Spelen uitschrijft. Mm. En natuurlijk als prijs mag je met zijn dochter trouwen.
0: Natuurlijk, hè, want die is gewoon te geef.
1: Ja, daar niks over te zeggen. Dochter is verliefd op een hele mooie, sterke atleet.
0: Ja.
1: Maar die atleet heeft ook weer een vriend en die wil eigenlijk ook met de dochter trouwen. En die doet zich voor als, nou weet je.
0: Dus het is opera. Allemaal gedoe.
1: Het is, ja, maar het is wel, het levert wel prachtige muziek op.
0: Juist.
1: En daar gaat het om. Hier.
0: Daar gaat het om. Ja. En die cd met al die bewerkingen of alleen met van Pergolesi?
1: Nee, dus dit is dan de versie van Pergolesi. Ja, dan hebben ze twee cd's voor nodig om dat
0: Vol te spelen. Ja. Ja. Samen met het Orchestra Ghislieri, noem ik ook nog maar eventjes. Krijgt hele positieve kritieken. En die cd wil jij hebben. En om hem te krijgen zul je toch een oplossing moeten sturen op deze opgave. Fauré's impressie van het vertrek van een betreurde zangeres. Ik noem het nog één keer. Fauré's impressie van het vertrek van een betreurde zangeres. Stuur je oplossing via de NPO Luister-app. Of mail het naar deochtend@kro-ncrv.nl. En om je vast een beetje lekker te maken, gaan we muziek draaien van die dubbel cd.

0: Ja, Val Pathos zong deze tenor de rol van Clistene uit L'Olimpiade. So che fanciullo amore, ik weet dat de liefde een kind is. Opvoeden die hap dus. Van Giovanni Battista Pergolesi. En dat komt dus van onze crypto-cd die je kunt winnen als je het antwoord weet op onze opgave. Je hoorde ook nog Orchestra Ghislieri onder leiding van Giulio Prandi. Nou, bijna 16 minuten over 7 is het. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En mijn ontbijtgast vandaag is Anne de Meester, historicus, curator, directeur van het Kunsthaus Zürich in Zwitserland. Voormalig directeur van het Frans Hals Museum. Goedemorgen, mevrouw de Meester.
1: Goedemorgen, Alice.
0: Ja, fijn dat u er weer zo vroeg bij bent. Is u wat opgevallen in de media deze ochtend?
1: Ja, heel veel. Ik was eigenlijk op zoek naar nieuws of een analyse van het referendum in IJsland. Maar dat kon ik niet vinden. Alleen maar nieuws, maar geen analyse. Hmm. En wat dan toch domineert als ik de kranten doorbladert, zijn overal alle natuurrampen.
0: Heel veel, hè?
1: Ja. Noord-Veneto, Cremona, Grand Canyon berichtte de Telegraaf vanochtend ook. Ook daar grote overstromingen en natuurlijk Tibet en Nepal. Hmm. En in al die artikelen staat terecht de natuur als een soort overweldigende, vernietigende kracht centraal. Ik dacht van, zijn er dan ook tegengeluiden? Hè, van, want dit is waar we nu mee geconfronteerd worden. Andere meer door de klimaatverandering, destructie door de natuur. Maar hoe vinden we een ander perspectief? En dat vond ik onder andere in de Volkskrant. Ja. Waar het ook een radioprogramma Vroege Vogels aankondigt dat zij 5 genomineerden hebben voor de Natuurboekenprijs. En ik dacht van, dat moet ons in elk geval helpen om een poëtische relatie met de natuur weer op te bouwen. En 5 boeken, die klinken allemaal even spannend. Persoonlijk ben ik zelf heel benieuwd naar het boek van mijn landgenote Tine Hens, Archief van Mogelijk Verlies, waarin ze blijkbaar op een hele, in een verrassende mix van fictie en non-fictie schrijft over wat we mogelijk kunnen verliezen aan natuurfenomenen. Ja. Het gaat dan van kiewieten en palingen tot vuurvliegjes en stilte. Dus ik heb heel veel. Ik ben benieuwd hoe dat boek dat verlies waarschijnlijk ook weer ombouwt in iets waar we gewoon moeten voor zorgen en beschermen.
0: Juist.
1: En diezelfde hoopvolle boodschap over de natuur vond ik op 2 manieren in Trouw in hoofdartikelen. Het ene gaat ook over de tragische gebeurtenissen in Tibet en Nepal. Specifiek over 77 pelgrims die ook nog vermist zijn, die onderweg waren in de Himalaya. Maar interessant aan dit artikel is naast het noodlot dat deze mensen heeft getroffen, is het ook een beschrijving van de berg Kailash, die misschien heel veel Europeanen niet kennen. Ja. Het is een 6500 meter hoge heilige berg.
0: Heilig.
1: Die voor 5 religies, onder andere hindoeïsme en boeddhisme, wordt gezien als het spirituele centrum van het universum. En heel bijzonder aan die berg is, omdat die heilig is, mag je hem niet beklimmen. Dus je kunt, je mag hem niet proberen te veroveren, zoals in het land waar ik woon we heel vaak proberen te doen, bergen veroveren. Mm. Maar de Kailash, die ook de trap naar de hemel is, die mag je alleen maar omcirkelen.
0: Houden mensen zich daar aan?
1: Pelgrimstocht maken. Ja, dat schijnt wel zo te zijn. Omdat dat er zoveel respect is voor deze berg, wordt hij alleen maar omcirkeld 50 kilometer en dan zuiver je je zonde. En het is een goede vraag. Voor zover ik heb kunnen ontdekken, respecteert men dat? En dus laten we hebben, dat is een hoopvol teken.
0: Precies.
1: En even hoopvol was een reportage in dezelfde Trouw over het Griekse eiland Evia. Dat was 5 jaar geleden een werkelijk verwoestende bosbrand met meer dan 50.000 hectare die echt verschroeid zijn.

0: In die reportage beschrijft hoe het leven daar langzaam terugkeert, hoe het weer groen wordt, hoe een deel van de harsproductie weer op stoom komt, imkers terugkeren. En het is een reportage met heel veel ook waar toch staat van wat er niet meer kan op het eiland. Mm-hmm. Maar ook de lichtpuntjes. En ik vond het heel mooi, een eenvoudige quote aan het einde van het artikel van een van de imkers. Die zei van ja, mensen moeten weer wat meer leren leven met en van de natuur. Vooral als die plots verandert. En dat is nu natuurlijk het geval. De natuur is,
1: ja,
0: maakt heftige veranderingen door. En wij moeten ons gewoon aanpassen.
1: Ja, want uiteindelijk wint de natuur, die past zich wel weer aan. Die vindt wel weer een nieuwe manier. Ja. Maar of wij daar dan dus nog in passen, dat is de vraag.
0: Ja, dus, waarschijnlijk is het wel zo dat de mensheid uiteindelijk verdwijnt. Maar voor de tijd dat we er nog zijn,
1: juist,
0: zullen we er goed aan doen mee te bewegen.
1: En dat is een waarheid als een koe, zou ik willen zeggen.
0: Ja.
1: Dank voor deze, ik vind het opbeurende berichten. In ieder geval iets om over na te denken deze dag.
0: Hebben we nodig.
1: Zo is dat. Zeer bedankt, Anne de Meester. Graag tot een andere keer. Fijn dat u er weer zo vroeg bij was en met deze mooie verhalen kwam.

mooi gespeeld. Op de piano François-René Duchable samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van James Conlin, muziek van Francis Poulenc.

0: Je luisterde naar de tweede arabesque van Claude Debussy, Mela Guitar Quartet. Het is 19:30, tijd voor het nieuwsoverzicht op maandag 31 augustus. De bemanning van de snelle veerboot die gisteren kapseisde bij de noordkust van Cyprus is opgepakt. Het is niet duidelijk waarom. Van de 267 opvarenden zijn er 237 gered. NOS-correspondent Gülsa Ersetin.
1: Nou ja, 8 mensen zijn dus om het leven gekomen, hè? Maar 18 mensen worden nog altijd vermist. Nou, gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers, hè, met vissersboten meehelpen met zoeken.
0: De oorzaak van het ongeluk voor de noordkust van Cyprus is nog onbekend. De boot was onderweg van het Turkse deel van het eiland naar het vasteland van Turkije. De eerste begroting van het kabinet Jetten moet vandaag naar de Raad van State. Maar er is nog geen akkoord tussen VVD, CDA en D66. De drie partijen in het minderheidskabinet zijn het oneens over bij welke oppositiepartijen ze steun vragen. BNR-correspondent Michiel Jurjens.
2: D66 en het CDA willen toenadering zoeken tot pro. Steun van die partijen is genoeg voor een meerderheid in de Tweede Kamer. En in de Eerste Kamer komt het kabinet dan nog maar 2 zetels tekort. De prijs is echter hoog. Jesse Klaver eist dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid niet doorgaan.
0: En dat is voor de derde coalitiepartij, de VVD, onacceptabel. Die wil juist steun over rechts. En als het niet lukt om een begroting op te stellen, gaat er een noodbegroting naar de Raad van State. De regering van IJsland wilde wel, maar de bevolking wilde onderhandelingen met de Europese Unie niet hervatten. Dat bleek dit weekend bij het referendum. Een meerderheid van de IJslanders is bang dat vooral vissers hun gang niet meer kunnen gaan als het land in de EU zit. BNR-correspondent Stefan de Vries.
3: Opvallend was dat de stad Reykjavik, daar woont ongeveer 2/3 van de bevolking, stemde wel voor. Maar de landelijke regio's waar visserij en landbouw veel zwaarder wegen, ja, die bezorgden uiteindelijk het Nee-kamp de overwinning.
0: De IJslandse regering legt zich bij het besluit neer en start dus geen nieuwe onderhandelingen met de EU over toetreding. Zo'n 300 mensen hebben gisteren in Utrecht meegelopen in een mars tegen femicide. Het viel de organisatie een beetje tegen. Vorig jaar liepen in eenzelfde mars 6000 mensen mee. De boodschap was opnieuw duidelijk, is te horen bij RTV Utrecht.
4: Ik ken geen vrouw die niet een nare ervaring heeft meegemaakt op straat of met uitgaan of in een relatie. Het gebeurt helaas nog heel vaak.
0: De organisatie wijt de lage opkomst aan de regen. Tot slot weer en verkeer met Jeroen Dirks. Goedemorgen, Jeroen.
5: Ja, goedemorgen Aldit. Ja, opnieuw regen. Pittige buien zoals vandaag met kansen voor onweer. Bij een aanhoudende zuidwestenwind schijnt tussendoor soms de zon. En het wordt zo'n 18 tot 20 graden vandaag. Dan is iedereen terug van vakantie, maar het valt eigenlijk wel mee op de weg. Er staat 75 kilometer file op dit moment. Eentje die opvalt, de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor de afrit Oud-Beijerland. Staat maar 2 kilometer, maar je bent wel een kwartier langer onderweg.
6: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

0: Dat was het derde deel uit het tweede concert voor piano en orkest van Felix Mendelssohn Bartholdy. Op piano hoorde je Jan Lidziecki en je hoorde ook nog de Orpheus Chamber Orchestra. En Jacobus, je hebt iets leuks voor ons nu.
1: Ik had het beloofd, hè? Ja. De Parelvissers, prachtig aria daaruit. Je crois entendre encore. En ik heb ooit een film gezien met Anthony Hopkins, The Father.
0: Oh, prachtig film.
1: En Olivia Colman zit er volgens mij in. Ja. En hij speelt een oude man die de grip op het leven kwijtraakt. Ja. Ja. En dat zit in allerlei details. Ziet dat ook, dat hij woont in, dan met die dochter is hij steeds in een huis. En dat verandert steeds een beetje. Dus een bank staat net anders. Mm-hmm. Of er hangt iets anders aan de muur. En daarin zie je eigenlijk een beetje vanuit zijn gezichtspunt hoe hij langzaam kwijtraakt wat werkelijk is en wat niet. En in die film komt deze aria van Bizet, die komt steeds voorbij. En ik vond dat zo prachtig gezongen. Toen ben ik blijven zitten aan het eind om erachter te komen wie dat was.
0: Zong, ja.
1: En dat was de Franse tenor Cyril Dubois.
0: En die heb je gevonden.
1: Zeker.

0: Ja, en die film waar Jacobus het over had, die heb ik in het vliegtuig gezien. Dat moet ik niet doen, mensen, want ik moet altijd ontzettend janken bij films. En dat staat zo raar. Maar je had wel gelijk, Jacobus. Hij zingt het heel erg mooi, Cyril Dubois.
1: Ja, zeker.
0: Je crois entendre encore van Georges Bizet natuurlijk uit Les Pêcheurs de Perles. Lynn Philippi schreef het krantenoverzicht van deze dag en dat lees ik met Jeroen.
2: Ja, door de extreem lage waterstand komt langs de rivieren opvallend veel afval tevoorschijn, schrijft het AD. Van fietsen en winkelwagentjes tot oud ijzer en zelfs een autowrak. Omwonenden vragen zich af waarom die troep niet meteen wordt opgeruimd.
0: Ja, dat blijkt minder simpel dan het lijkt. Veel spullen zijn groot en zwaar. En Rijkswaterstaat ruimt alleen direct op als iets gevaarlijk is voor de scheepvaart of het milieu. Voor een grote schoonmaak van de oevers is namelijk geen budget. En daardoor blijft een deel van de rommel voorlopig gewoon liggen.
2: Uitblinken aan de universiteit wordt een stuk lastiger, schrijft Trouw. Meerdere universiteiten schrappen hun honorsprogramma's voor studenten die naast hun gewone studie nog wat extra uitdagingen aankunnen. Die kleine, intensieve trajecten kosten simpelweg relatief veel geld.
0: Radboud, TU Delft en Groningen laten vanaf dit collegejaar geen nieuwe honorsstudenten meer toe. Andere universiteiten snoeien flink in hun programma's. En dat is opvallend, want een deel van de eerdere onderwijsbezuinigingen is inmiddels teruggedraaid. Maar door dalende studentenaantallen blijft de financiële druk hoog.
2: In Haarlem is zaterdag geschiedenis geschreven, schrijft de Volkskrant. Erna Pijnenburg is daar gekozen tot de eerste vrouwelijke oud-katholieke bisschop van Nederland. Bijzonder is trouwens hoe dat gebeurt. Geestelijke en gelovigen zonder kerkelijk ambt kiezen de bisschop zelf.
0: Pijnenburg, die oorspronkelijk Rooms-katholiek was, reageerde ontroerd. Ze vindt het bijzonder dat het in haar kerk echt niet uitmaakt welk geslacht, gender of geaardheid je hebt voor wat je mag doen. Op 10 oktober wordt ze in Haarlem officieel tot bisschop gewijd.
2: Nederlanders worden steeds vaker opgelicht bij het aanvragen van een ETA, of misschien moet ik wel zeggen ITE, schrijft de Telegraaf. Die digitale reistoestemming heb je tegenwoordig nodig als je voor kort verblijf naar het Verenigd Koninkrijk reist. Alleen dit jaar al zou de schade zo'n 73.000 euro bedragen.
0: Dubieuze aanbieders duiken volgens de krant ook op via Google en in antwoorden van ChatGPT. Terwijl een officiële ETA 20 pond kost, vragen sommige websites tientallen tot zelfs honderden euro's. Wie er één nodig heeft, kan hem daarom het beste rechtstreeks via de Britse overheid aanvragen.
2: En de zomerrust is voorbij, ik zei het al, de vakanties zijn voorbij overal in Nederland. En vooral op dinsdag en donderdag wordt het weer dringen. Er komen allemaal mensen, veel mensen tegelijk naar kantoor, zitten treinen voller en lopen de wegen sneller vast. En dat patroon is inmiddels zo hardnekkig dat experts spreken van de die-do-economie.
0: Werkgevers proberen personeel daarom meer over de week te verspreiden. De Belastingdienst is zelfs op kamelenjacht, want de pieken op dinsdag en donderdag die lijken in een grafiek op twee bulten van een kameel dus. Werknemers worden aangemoedigd om juist op die drukke dagen thuis te werken en dan op maandag of woensdag naar kantoor te komen. Maar ja, dan ontstaan ook daar weer twee bulten. Lees het zelf maar lekker na in de kranten, want er staat nog heel veel meer in.

Je hoorde twee delen uit Koyun Baba, muziek van Carlo Domeniconi. Op gitaar was dat Milos Karadalic. En dat deed hij zo mooi dat hij van mij een koekje krijgt. Alsjeblieft, Milos, eet smakelijk. Even een kijkje bij het cryptogram. Je weet, de opgave is Forés impressie van het vertrek van een betreurde zangeres. En de antwoorden komen echt wel binnen. Dat gaat goed. Chant funéraire, dat is niet het juiste antwoord. Dus nog even puzzelen. Tot 9:15 heb je daar de kans voor. Ja, en in het komende uur, ook op de universiteiten, zit de zomervakantie erop. Vandaag beginnen de zogeheten academische jaren weer. En straks blik ik vooruit met de nieuwe voorzitter van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Dat is om 8:15. We gaan er dit uur uit met muziek van Nino Rota. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je mee op reis naar een sprankelende Spaanstalige wereld. Ensemble Musica Temprana komt naar het Festival Oude Muziek Utrecht met een Spaans programma vol kleur, ritme en bijzondere verhalen. De zangers kruipen in de huid van verschillende personages en brengen zo hun stemmen tot leven. Luister mee, woensdag om 8 uur in het zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
8: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel meer dan 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
2: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
1: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor nieuwe zware buien in de komende dagen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
1: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Canada heeft een enorm bord geplaatst bij het Ontario-meer met de tekst Lake Ontario, Now and Always. Het land is verwikkeld in een verbale strijd met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om het meer, dat op de grens van de twee landen ligt, voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De ruil komt voort uit de handelsoorlog tussen de landen. Over en weer zijn onlangs hoge importtarieven ingevoerd. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het binnenland in. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt 19 tot maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
6: In mijn hoofd ben ik best een goede klusser en de meeste klusjes lukken ook altijd wel. Maar als er scherpe objecten aan te pas komen, dan loop ik weer met een pleister of een drukverband. Zo ook nu, mijn rechterduim is zielig, maar ik heb wel mijn terras helpen overkappen. Klaar voor de herfst. Goedemorgen allemaal.

0: The Last Days of Summer, daar zitten we toch echt in, want er moest toch een jas aan vanochtend. Uit de suite voor piano Childhood Memories van Alexei Shor hoorde je het zesde deel. En op piano was dat Alexander Romanovsky. Het is maandag 31 augustus, het wordt weer een volle dag. Het is gedaan met de pret, de schoolvakantie is nu echt voorbij. Ook in het midden van het land zitten de kinderen zometeen weer in de klas. En dat is tegelijk de start van de maand van de veilige schoolomgeving. En die gaat over verkeersveiligheid rond scholen. KWF Kankerbestrijding begint met de jaarlijkse Week tegen Kanker. Collectanten gaan langs de deuren. Ook op andere manieren haalt KWF geld op voor onderzoek naar kanker. En dan de parlementaire enquêtecommissie die de coronaperiode onderzoekt. Die gaat vandaag weer een aantal oud-politici verhoren. Vandaag voormalig vicepremier Carola Schouten en oud-SGP-Kamerlid Kees van der Staaij. Schiphol, de buitenvelderbaan, die gaat een dikke week dicht voor onderhoud. Vliegtuigen die zullen dan andere banen gebruiken, waardoor omwonenden meer last kunnen hebben van lawaai. En ook op universiteiten gaat het nieuwe academische jaar van start. Daar zit altijd de hele ceremonie aan vast. En ik spreek straks de rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. En dat is zo rond 7:45. Techniek vandaag door Jesse Borkens. Goedemorgen, Jesse. Samenstelling en regie. Jacobus, is het ook een week van iets voor jou?
1: Het is maandag is altijd de week dat er weer de dag dat er weer een nieuwe aflevering van onze podcast online komt.
0: Ja, die gaan we schaamteloos.
1: Het gaat over Hildegard von Bingen en daar gaan we straks nog even wat over vertellen.
0: Super spannend. Welkom terug bij de ochtend.

0: Soms is muziek zo mooi dat je het twee keer zou willen draaien. Dat kunnen wij niet doen, hè, Jacobus? In Jamaica kan dat.
1: Ja, kan dat nog een keer? Ja. Nou, ik zat eens in de groep gooien.
0: Ja, oké. Rachmaninov was dat natuurlijk een prelude voor piano. En op piano, prachtig gespeeld, Alexei Volodin. Het is nagenoeg 7:15. Het nieuwe academische jaar begint vandaag op universiteiten in Nederland. En die start betekent meteen ook de laatste dag voor Peter Paul Verbeek als rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Hij wordt na vandaag president van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En overziet vanuit die rol straks het hele Nederlandse wetenschappelijke en universitaire landschap.

0: Het is nagenoeg 7:15. Het nieuwe academische jaar begint vandaag op universiteiten in Nederland. En die start betekent meteen ook de laatste dag voor Peter Paul Verbeek als rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Hij wordt na vandaag president van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En overziet vanuit die rol straks het hele Nederlandse wetenschappelijke en universitaire landschap. Goedemorgen, meneer Verbeek.
1: Goedemorgen.
0: Als ik het u nu echt recht op de man afvraag, wat laat u achter in Amsterdam?
1: Oh, ik denk een universiteit die er heel goed voor staat.
0: Oh, dat durft u te zeggen. Wat goed, ja.
1: Ja, ik denk, en dat komt niet alleen maar door mij hoor. Dat komt door iedereen die daar enorm zich voor heeft ingezet. Mm-hmm. Als ik vorige week dan weer al die duizenden nieuwe studenten zie binnenstromen. Dat geeft echt zo'n heerlijke tinteling van energie. Van mensen die vol ambitie weer willen starten aan een loopbaan.
0: Ja.
1: En ja, we hebben heel hard gewerkt aan de UvA ook de afgelopen jaren voor nieuwe plannen voor de komende jaren. Dus die worden vandaag ook gepresenteerd bij de opening van het academisch jaar.
0: Juist.
1: En alles draait eigenlijk om de verbinding met de samenleving. Hoe zorgen we ervoor dat we nog duidelijker maken aan de maatschappij wat de samenleving heeft aan de wetenschap?
0: Ja, want dat is natuurlijk een heikel onderwerp al een aantal jaren. Dus uw opvolger heeft wat, hoe heet het? Die staat wat te wachten. U begint natuurlijk morgen als nieuwe chef bij koepelorganisatie KNAW. Die houdt zich in brede zin bezig met de Nederlandse wetenschap. KNAW ziet zichzelf ook als het geweten van de wetenschap. Hoe kijkt u daarna met de pet die u op hebt?
1: Nou, ik denk dat er eigenlijk twee kernvragen zijn waar we de komende jaren heel hard mee aan de slag gaan. En één is AI. Wat doet kunstmatige intelligentie eigenlijk met de maatschappij en ook met de wetenschap?
0: Ja.
1: Dat was voor universiteiten al heel lang best een kluif. Om ervoor te zorgen in eerste instantie dat we zeker weten dat studenten zelf hun papers hebben geschreven. En dat niet door AI hebben laten doen.
0: Uh-huh.
1: Dat gaat natuurlijk over veel meer. Wat moeten studenten eigenlijk leren om te functioneren in de samenleving? En hoe moet je dan goed lesgeven aan die studenten?
0: Ja.
1: Maar nu begint AI ook echt de wetenschap zelf binnen te dringen. En hoe wetenschappers onderzoek doen, zit ook steeds meer AI. En dat betekent ook wel dat we daar heel goed ethisch naar moeten kijken.
0: Nou ja, u bent van huis uit techniek filosoof. Wat is uw gedachte daarover?
1: Ja, mijn gedachte is eigenlijk dat het denken van mensen altijd al op een of andere manier verbonden is geweest met apparatuur, technieken. Het feit dat we nu universiteiten hebben, komt door de boekdrukkunst. Dat we boeken hebben en door die boeken kunnen we veel meer onthouden dan we daarvoor konden.
0: Ja.
1: En in de begintijd waren mensen ook heel nerveus over die boeken.
0: Mm.
1: Nu zie je eigenlijk een soortgelijke revolutie. AI gaat iets doen met hoe we denken, hoe we de wereld snappen. Wetenschappers doen dat samen met AI. En de kunst wordt om ervoor te zorgen dat wij nog de controle over ons eigen denken houden, als het ware.
0: Ja, en daar zijn we al zo slecht in tegenwoordig. U merkt het, ik ben in een pessimistische bui vandaag.
1: Ja, ja, want ik denk dat het best meevalt hoor.
0: Okay.
1: Ik denk dat het alleen maar een mooie uitdaging is. En dat het juist ook laat zien hoe belangrijk universiteiten zijn. Om ook mensen in de samenleving dat kritisch denken te laten blijven volhouden.
0: Precies.
1: En niet ons zomaar in de armen van AI te storten.
0: Ja, u zei twee punten AI. En wat was dan het andere punt?
1: Het andere punt gaat over het draagvlak voor de wetenschap. Je merkt dat in sommige hoeken van de samenleving het vertrouwen in universiteiten en de wetenschap wat minder aan het worden is. Overal is het nog heel hoog hoor. Het wordt ook onderzocht en er is nog heel veel. Ja, er zijn heel veel mensen die de wetenschap echt heel hoog achten.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat we daar wel een klus hebben om ervoor te zorgen dat mensen echt zien wat de waarde is van wetenschap. En dat het ook meer is dan alleen maar bijdragen aan de economie. Dat is het ook. Maar dat vrije wetenschap, dus wetenschap die je echt in vrijheid kunt beoefenen zonder inmenging van bedrijven, van de overheid, ook de basis is voor de betrouwbare kennis die we zo hard nodig hebben om de grote vragen van onze samenleving aan te pakken.
0: Juist. Nou, ik hoor het al. U krijgt het druk vanaf morgen. Maar eerst dus vandaag de opening van het academische jaar. Uw laatste dag aan de UvA. Is uw toga gewassen en gestreken?
1: Nou, die was nog niet zo vies. Maar die is inderdaad, die houdt klaar. En het wordt de laatste dag inderdaad dat ik, nou, ik bedoel, ik blijf hem dragen, want ik blijf hoogleraar aan de UvA.
0: Ja.
1: Maar de keten, die draag ik over aan mijn opvolger. En mijn verhaal zal ook helemaal gaan over de symboliek van de keten die al zo lang bij deze universiteit hoort en overgedragen wordt van persoon op persoon die deze mooie universiteit mag leiden.
0: Precies.
1: Dus, met weemoed ga ik de dag in.
0: Dat snap ik. Uw opvolger trouwens is Aniek de Ruiter, hoogleraar gezondheidszorg. We wensen haar heel veel succes toe. En u wensen we ook succes toe vanaf morgen in uw nieuwe functie daar bij de KNAW. Maar vandaag nog heel eventjes rector magnificus van de Universiteit
1: van Amsterdam. Ik ga er nog
0: voor
1: de laatste dag helemaal van genieten.
0: Maak
1: dank
0: wat
1: u wel.
0: Van. Ook bedankt, Peter Paul Verbeek.

De Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko speelde de symfonie nummer 3 van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Cryptogram mensen, ja, jullie blijven ons maar vertellen dat het er niet goed staat op de website. Er staat een heleboel niet goed op de website, want ik ben toch echt niet Ab Nieuwdorp. Daar kunnen we niks aan doen. Dus daarom luister je naar de radio voor die opgave. Fauré's impressie van het vertrek van een betreurde zangeres. Dat is de opgave. En je weet, je kunt die prachtige cd winnen met van opera L'Olimpiade van Giovanni Battista Pergolesi. Als je dat naar ons toestuurt via de luisterapp of via de mail. Zangeres is trouwens niet het goede antwoord. Het is maandag, ik heb recht op Vivaldi.

0: Sophie Dervaux op fagot, op fagot, samen met La Folia, muziek van Antonio Vivaldi, concert voor fagot en strijkorkest. 8:30 is het, tijd voor het nieuwsoverzicht op deze maandag 31 augustus. Na de overstromingen in Nepal worden ruim 4000 mensen vermist. Vanochtend bleek ook dat bijna 1000 werknemers van 6 waterkrachtcentrales zijn ingesloten door het wassende water. NOS-correspondent Davy Boerema.
1: Sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen. Die lopen iets scheef, waardoor het water daar minder makkelijk in kan. En ze denken dat ze daar beter en veiliger zitten.
0: Intussen proberen de Nepalese autoriteiten de doden snel te bergen om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. Politiek ligt het gevoelig, maar buitenlandse studenten zijn helemaal niet zo duur als veel mensen denken. Integendeel, berekent Paul Verstraeten van het Centraal Planbureau. Als ze van buiten de EU komen, betalen studenten het collegegeld zelf. En veel van die studenten leveren zelfs geld op, zegt Verstraeten bij de NOS.
2: Dat komt omdat als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
0: 2 van de 5 studenten van buiten de EU blijven hier hangen en leveren dus geld op, stelt het Centraal Planbureau. Het gaat van kwaad tot erger in Ceuta, nadat meer dan 50.000 Marokkanen hun toevlucht zochten tot de Spaanse exclave in Marokko, gingen veel mensen terug, maar zo'n 7.000 bleven achter en zetten de leefbaarheid in de stad onder druk. NOS-correspondent Miral de Bruyne.
3: Kan je voorstellen, als er heel veel mensen buiten slapen, ja, dat is slecht voor hun gezondheid. Dat gaat de zorg uiteindelijk ook weer onder druk zetten. Hoe langer het duurt, hoe minder geld mensen ook hebben. De mensen die zijn gekomen uit Marokko. Er is meer kans op stelen bijvoorbeeld daardoor. Daar maken mensen zich enorme zorgen over.
0: Woensdag is er in heel Spanje een demonstratie. Die was oorspronkelijk bedoeld als steunbetuiging voor de mensen in Ceuta, maar ontwikkelt zich nu tot anti-regeringsprotest. Nu al is het water in de Stille Oceaan warmer dan ooit en dan moet het weerfenomeen El Niño nog beginnen. Vooral in de stad Acapulco, aan de westkust van Mexico, zetten de autoriteiten zich schrap. Extreem warm zeewater zal daar waarschijnlijk tot stormen leiden.
4: No podemos detener el fenómeno, pero sí monitorearlo con más rango de tiempo.
5: We kunnen zo'n storm niet stoppen, zegt Raúl. We kunnen alleen zorgen dat Acapulco weet dat hij eraan komt. En daarom worden tijdelijke opvangcentra ingericht door de hele stad en worden evacuaties geoefend.
0: Je hoorde NOS-correspondent Boris van der Spek. Tot slot weer en verkeer met Jeroen.
6: Ja, code geel vandaag vanwege onweersbuien met veel regen. Zuidwestenwind trekt aan tot vrij krachtig en het wordt net aan 20 graden. Op de weg is dat ook allemaal te merken. Ik zei een uurtje geleden dat het allemaal meeviel. Daarna valt het niet meer mee. De grootste problemen op de A27 Almere richting Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd bij het knooppunt Lunetten bij Utrecht dus. Betekent dat je daar een half uur in de file staat. Maar die file op de A27 leidt ook tot grote problemen op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht staat 6 kilometer, maar je bent een uur langer onderweg.
7: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Heerlijk, dit. Rafael Blechacz hoorde je op piano samen met de Dresdner Philharmonie onder leiding van Kent Nagano. Schitterende muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over de podcast. En eerst muziek. Hildegard von Bingen.

0: Oh, dat vind ik echt zo verschrikkelijk mooi. Ancient Suite van Hildegard von Bingen. In een arrangement van Martin Frust, die zijn klarinetspel daaraan toevoegde. Je hoorde ook nog de Stockholm Philharmonic Orchestra, onder leiding van dezelfde Frust. Ja, Jacobus, over Hildegard gesproken. Ik kreeg de notificaties al binnen.
1: Er is weer een nieuwe aflevering van de podcast Al Dit Wil Meer. Het is eventjes, wij van WC Eend adviseren graag de podcast Al Dit Wil Meer. Maar toch met plezier, want het is echt een hartstikke leuke podcast, vind ik.
0: Ja, ik vind het ook zelf leuk om naar te luisteren.
1: Nou, ik dacht ook, want wij met Karel den Hertog, Teun Faber en ik, wij praten jou eigenlijk steeds elke week bij over een bepaald muziekstuk.
0: Ja.
1: Dus wij leren jou wat, maar andersom ook. En ik leer ook weer van mijn collega's. Om
0: precies.
1: Dus nu, deze aflevering heeft Teun Faber jou bij de hand genomen.
0: Hij heeft er echt een thriller van gemaakt.
1: Nou, zeker. Over Hildegard von Bingen. En ik vond het wel leuk, want inderdaad, als het over haar gaat, over deze vrouw, een bijzondere vrouw. Natuurlijk, ze leefde rond 1100. Moet je nagaan hoe lang geleden.
0: Heel lang.
1: En ze was meer dan alleen maar een componist, want ze was van alles. Hè? In een tijd dat religie en wetenschap zo door elkaar gaan.
0: Ja.
1: En dan valt altijd ook de term mystica. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, wat is dat nou eigenlijk, zo'n mystica?
2: Ja, een mystica, het is moeilijk om echt in woorden te vatten. Maar het betekent zoiets dat je de goddelijke ervaring in je lichaam wil voelen. Dus, zij voelde daadwerkelijk de aanwezigheid van God in haar lichaam. Het is heel mooi op middeleeuwse afbeeldingen. Dan zie je soms ook Hildegard. En dan zie je zo een vlammetje uit de hemel komen. Of je ziet een bliksemschichtje en die raakt haar hoofd. Dan denk je, oh, dat is misschien een beetje agressief. Maar het is juist die goddelijke inspiratie. En ze schrijft ook ergens, die vlammen dringt in mijn gehirn ein. Dat die vlam van God, die komt zo in. Dus dat is dus de zinnelijke ervaring van God in je lichaam.
0: Ja.
2: Dat is wat de mystiek betekent. Dus het voert heel ver.
1: Ja, dat is toch machtig interessant, hoor.
0: Ja, en hij vertelt het ook zo geweldig. Ja. Heb jij wel eens zo'n vlam die jou paf in je hoofd komt?
1: Het is nooit zo afgebeeld in ieder geval. Maar je voelt wel eens echt inspiratie. Het kan een heel lijfelijke ervaring zijn.
0: Dus
1: dus Hildegard von Bingen is centraal deze week. Dus ik zou zeggen,
0: ga naar je podcast-app.
1: Ja, het kan via NPO Luister, maar ook via elke gewenste podcast-platform.
0: Zo is dat. En omdat we niet genoeg van haar kunnen krijgen, meer Hildegard.

O Viridissima Virga Ave, hoorde je. Een hymne van Hildegard van Bingen. Het ensemble Altera, hoorde je, onder leiding van Christopher Lowry. En Hildegard, die kun je dus vinden in de podcast die deze week van start is gegaan. Sinds vanochtend vroeg staat die online. Muziek.

0: Je luisterde naar De Gebroeders Jusse met muziek van Gabriel Fauré, de suite voor piano Dolly, het zesde deel daarvan, Le Pas Espagnol. En over Fauré gesproken en al die zaken, dat was natuurlijk de opgave van het cryptogram van deze ochtend. Fauré's impressie van het vertrek van een betreurde zangeres. Jullie hebben hartstikke leuk meegepuzzeld voor die dubbel cd met die prachtige muziek van L'Olympiade. Wat niet goed was, Pavane pour une enfante et défunte, Après un rêve, ook niet goed, Requiem, Elegie, Mort de Mélisande, allemaal leuk bedacht, maar toch niet goed. Het enige juiste antwoord was de Dolly Suite. En dat antwoord krijgen we onder andere van Simone Heikens uit Bijlen. En die vraagt ook nog, hoe zou Fauré de muziek van deze countrydame gevonden hebben? Hebben we daar een antwoord op?
1: Nee, dat kunnen we alleen maar gissen.
0: Alleen maar gissen, ja, gaan we niet doen. In ieder geval, Simone, jij krijgt die dubbel cd toegestuurd. Heel veel plezier daarmee. Inmiddels binnengekomen, Ab Nieuwdorp, die in ieder geval volgens onze systemen de hele nacht door actief was en toch zo fris weer binnen.
2: Is ongelooflijk. Ja, knap van je. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ja, Dolly Parton zong erover, working 9-to-5.
0: Maar jij doet het 9-to-9.
2: 7-Eleven enzovoort. Ik ga gewoon straks gewoon weer verder.
0: Ja, precies.
2: Met een fijne, frisse Mozart. Ja.
0: Fijne, frisse Mozart. Ja. Nou, daar doen we het voor. Veel plezier met Ab zo meteen. En namens Jacobus, Jeroen, Lin en Jesse en onze nieuwe stagiair Alex wens ik je een fijne rest van de dag toe. Morgen ben ik er weer. Hoera, tot dan.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week O Virtus Sapientiae van Hildegard van Bingen. Een non uit de 12e eeuw die schreef over het vrouwelijk orgasme en het brouwen van bier.
2: Ja, voor Hildegard werd er nog geen hop in het bierbrouwproces gebruikt.
1: Oh.
2: Maar zij kwam erachter dat je hop kon toevoegen en dat dat een conserverende werking heeft.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. Drie jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
6: Pam, pam. Pa-da-pa, pa-pa, pa-da-pa, da-da-da-da-da-da.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijft je bij.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
1: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
3: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
1: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een enorm bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, Now and Always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat vaker zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bam, pa, pa, da, pa.
4: Pa, pa, pa, da, pa. Da, da, da, da, da. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
12: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Avro
13: Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom bij de Klassieken van maandag 31 augustus, de laatste dag van de maand. En tegelijkertijd voor velen van ons weer de eerste echte werk- of schooldag na de zomervakantie. Ja, en op deze dag van opnieuw beginnen, weer aan de slag gaan, klinkt daarbij nu de ultieme energieke beginmuziek. Het eerste deel van de allereerste symfonie van Mozart.

muziek van een destijds 8-jarige Wolfgang Amadeus Mozart. Vol optimisme. Muziek voor een nieuw begin. Een nieuw seizoen dat aan de deur klopt. Dat kon je er allemaal in horen. Het Allegro Molto, deel 1 uit de eerste symfonie van Mozart. Gespeeld door The Academy of Ancient Music. Onder leiding van Richard Egar. Daarmee zijn we deze klassieke begonnen. Straks muziek van Johann Christoph Bach. Prachtige opname gemaakt dit weekend op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Door Liangeni Genève, onder leiding van en met Stefan McLeod. Maar eerst, voordat Johann Christoph gaat klinken, Johann Sebastian. Gespeeld door Janine Jansen, muzikale vrienden en familie. Het eerste deel uit het vioolconcert in E-groot.

Janine Jansen. En muzikale vrienden en familie zeg ik er altijd bij. Ja, muzikale vrienden, onder andere contrabassist Rick Stotijn, om er eentje van te noemen. En familie, broer Maarten Jansen op cello en vader Jan Jansen op klaversymbool. Dat allemaal tezamen in het eerste deel uit het vioolconcert in E groot van Johann Sebastian Bach. En nu dus een andere Bach, Johann Christoph Bach, uitgevoerd afgelopen weekend door Liangeli Genève, onder leiding van en met Stefan McLeod. Prachtig programma rondom onder andere de baskantates van Johann Sebastian Bach. Maar deze Johann Christoph stond ook op het programma. Geboren in 1642, was een oudere verwant van Johann Sebastian, om precies te zijn een volle neef van de vader van Bach. En deze Bach werkte als organist in Eisenach. Johann Sebastian die had grote bewondering voor hem en noemde hem zelfs de profunde componist, de diepzinnige componist. We gaan luisteren naar Es ist nun aus mit meinem Leben. En dat ontstond waarschijnlijk zo rond 1690, 1700. En is een afscheidslied van 7 strofen. Het aardse leven is voorbij, maar de dood wordt gezien als doorgang naar het eeuwige leven. En om nog even iets toe te voegen. Johann Sebastian die heeft dus het werk zelf weer gekopieerd en zo mede bewaard als hommage aan deze Johann Christoph Bach.

hoorde het Cellist Concert of Viols in de Fantasie voor Vijf Gambas, Vidi, van Michael East. En daarvoor muziek van Johann Christoph Bach, gezongen door Liangeli Geneve met een onderleiding van Stefan McLeod. Festival Oude Muziek Utrecht, dit jaar 2026, afgelopen zaterdag. Es ist nun aus mit meinem Leben. Maar het is gelukkig niet aus mit dem Musik. Mit der Musik, wat was het dativ? We gaan verder met Dvorak, jawel.

0: Kettingreactie.
1: Jawel, de vaste rubriek van zo rond 9:30 in de klassieken, waarin je als luisteraar kan reageren met muziek op muziek die door een andere luisteraar is aangedragen. Vandaar dus het concept kettingreactie. Altijd even terugluisteren naar waarop gereageerd kon worden. Dat was afgelopen vrijdag Psalm 84 in de zetting van Hubert Parry. How amiable are thy dwellings. En die prachtige zetting van Parry dus uit die rijke Anglicaanse koortraditie.

Ja, en voor je het weet zit je weer in een van de koorbanken ergens in een mooie college, Oxford, Cambridge, en geniet je van Evensong. Maar we zitten nog volop in de ochtend, de maandagochtend. En we gaan verder met die nieuwe schakel. En opvallend genoeg wees bijna iedereen meteen dezelfde kant op. Dank voor je bijdrage. Nou, ik noem er een paar. Ter van den Burg uit Arnhem dacht onmiddellijk aan Brahms. Wie lieblich sind deine Wohnungen? Het vierde deel uit Ein deutsches Requiem. Suus van der Hemel van Vliet herkende diezelfde psalm ook meteen. Zij zong het werk zelf verschillende keren met een oratoriumvereniging, onder meer in Tivoli-Vredenburg, en schrijft dat de woorden van Psalm 84 haar nog altijd raken. En ook Barry Wiersum uit Den Haag kon eigenlijk niet anders kiezen. Hij zingt bij KZV Excelsior. We zijn juist nu aan Wie lieblich sind deine Wohnungen repeteren, waarin wij tenoren, zo schrijft hij, even mogen stralen. En wie het zelf wil horen, ook heel meteen een heel slim, Barry, een concertaankondiging erin gestopt. 31 oktober voeren ze het complete Deutsches Requiem uit. En dat doen ze in de nieuwe Badkapel in Den Haag. En dan ook nog Henry Ensink uit Emmen, die het kort maar zeer beslist samenvatte. Ja, doen Deutsches Requiem, wat een prachtketting. Nou, daar gaan we. Wie lieblich sind deine Wohnungen uit dat Deutsches Requiem van Brahms.

In de kettingreactie was dit Wie lieblich sind deine Wohnungen uit Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms. En heel mooi, via de NPO Luister-app. Je kan reageren, dat deed ook Corduroy. Corduroy die schrijft, als ik me niet vergis, is dit de uitvoering door Herbert Blomstedt. Die heb ik zelf ook in de kast staan. Gekocht op advies van de YouTube-klassieke recensent Dave Hurwitz. Die altijd begint met een rasperige Hello Friends, voordat hij de opname gaat bespreken. Klopt dit? Nou, dat klopt, Cor. Het is inderdaad die award-winning opname onder leiding van Herbert Blomstedt, San Francisco Symphony Orchestra en Chorus. Award-winning, want in 1996 wonnen ze hiermee een Grammy Award voor die prachtige muziek van Brahms in deze uitvoering. En dat was dus de muziek in de kettingreactie. Wat mag hier morgen opvolgen volgens jou? Associeer en programmeer mee via de NPO Luister-app of via de mail. Dat is de klassieken@avrotros.nl.

0: muziek van Erich Wolfgang Korngold. Op 12 september, zaterdag 12 september, klinkt zijn prachtige opera Die Torte Stad in de Matinée. Concertgebouw, Radio Philharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor. Als je erbij kan zijn, zeker doen. Anders luisteren via onze zender. En dit was weer iets anders van Korngold. Dit was namelijk een deel Mummenschanz uit Much Ado About Nothing. Gebaseerd op het toneelstuk van Shakespeare. En uitgevoerd door het Orkest Philharmonique de Strasbourg. Onder leiding van Marc Albrecht. Juist.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp. Op NPO Klassiek.

soms heb je aan één toon genoeg om de muzikus te herkennen. En dat geldt zeker voor violist Itzhak Perlman. Hem hoorde je in twee delen uit de muziek bij de film Schindler's List van Steven Spielberg. Muziek van John Williams, ook door hem gedirigeerd. Hij stond voor het Boston Symphony Orchestra en Remembrance en het thema, gespeeld dus door Itzhak Perlman op zijn verjaardag. Want vandaag mag hij 81 kaarsjes uitblazen van de grootste violisten van onze tijd, Itzhak Perlman. Ja, en over verjaardagen en geboortedagen gesproken, zo meteen in de klassieken, hier bij Avro Tros op NPO Klassiek. Muziek van een componist die vandaag 50 kaarsjes mag uitblazen. Wie dat is en wat er van hem klinkt, dat hoor je zo meteen hier bij ons, bij de klassieken. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloise Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Ik word er helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
8: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen de Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Mijn naam is Nino Guettadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's Schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

André Previn leidde het Los Angeles Philharmonic Orchestra in deze wervelende ouverture van Mikhail Glinka, ouverture Ruslan en Lyudmila. Vandaag, 31 augustus, is het de verjaardag ook van componist en dirigent Jan van Manen. Hij wordt 50. Vorig jaar gaf hij Amsterdam voor de 750ste verjaardag van de stad een bijzonder cadeau. De opera Gijsbrecht van Amstel, die op 27 september in de grote zaal van het Concertgebouw zijn wereldpremière beleefde met Van Manen zelf op de bok. In wat er nu gaat klinken uit die opera, op die prachtig zingbare tekst van Joost van den Vondel, zijn we aan het einde van het vierde bedrijf. Amsterdam staat in brand en Badeloch vreest dat haar man Gijsbrecht de strijd niet zal overleven. Dan, in het midden van het tumult, klinken die beroemde woorden: waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? Een lofzang op twee mensen die in lief en leed innig met elkaar verbonden blijven. We horen sopraan Jeannette van Schaik als Badeloch en het Nederlands Concertkoor en Cecilia Camerata in Waar werd oprechter trouw.

Cecilia Camerata, Nederlands Concertkoor en sopraan Jeannette van Schaik in Lied van Badeloch en Koor, Waar werd oprechter trouw? Uit de opera Gijsbrecht van Amstel van Jan van Manen. Op zijn verjaardag 50 kaarsjes mag de componist uitblazen vandaag. En hij stond trouwens ook voor natuurlijk dat ensemble dat we net hoorden. Van harte gefeliciteerd, Jan van Manen.

ensemble Revue Blanche speelde het eerste deel Modere uit oorspronkelijk de sonatine voor piano, muziek van Maurice Ravel. En nu daadwerkelijk de klank van de piano met orkest in het tweede pianoconcert van Ludwig van Beethoven, waarin Beethoven heerlijk jong en lichtvoetig klinkt. Je hoort nog duidelijk de wereld van Mozart en Haydn erin terug. Maar af en toe breekt die typische Beethoven al door. Brutaler, scherper, eigenzinniger. We horen solist Hannes Minnaar samen met het Orkest van het Oosten destijds, onder leiding van Jan-Willem de Vriend, opgenomen in een periode waar het orkest zelf financieel onder flinke druk stond en de toekomst bepaald niet vanzelfsprekend was. Misschien geeft dat ook wel aan deze opname iets extra's. Geen museumstuk, maar muziek die leeft en vooruit wil. Minnaar speelt helder en zonder zware gebaren en de Vriend houdt het orkest soepel en alert.

0: samenwerken van minnaar en vriend. Ja, Hannes Minnaar, solist. En Jan-Willem de Vriend, dirigent van Orkest van het Oosten. Opgegaan in Orkest Fion. Van die mooie reclamespotjes waarin geneuried wordt. Die hoor je wel eens voorbij komen rondom de programma's hier op NPO Klassiek. En Hannes Minnaar en Jan-Willem de Vriend en dat orkest tezamen hoorde je in het tweede pianoconcert van Ludwig van Beethoven.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

die Moritat von Maki Messa. Musik uit die kleine Dreigorschenoper van Kurt Weill. Op 31 augustus, op deze dag dus, precies 98 jaar geleden, voor het eerst wereldpremière 31 augustus 1928 in Theater am Schiefbauerdamm in Berlijn. Die Dreigorschenoper van Bertolt Brecht en Kurt Weill. Een van de grootste theatersuccessen van de Weimar Republiek. In het interbellum, ironisch genoeg, bijna tegen alle verwachtingen in, want de repetities die waren chaotisch en de productie leek lange tijd op een mislukking af te stevenen. Maar inmiddels is het een wereldberoemd werk geworden, ook in Engelse vertalingen beschikbaar. Hè? Mac the Knife, onder andere gezongen door All Blue Eyes, Frank Sinatra. Ja, ik kijk even naar voren. Meer klassieken natuurlijk hier van Avro Tros op NPO Klassiek. Zo meteen met onder andere muziek van Händel. En weer een bezoekje aan het Festival Oude Muziek Utrecht, dat volop aan de gang is. Maar eerst nog wat Debussy. De Danse Profane voor harp en orkest. Vera Badings, Concertgebouworkest, onder leiding van Bernard Haitink.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je mee op reis naar een sprankelende Spaanstalige wereld. Ensemble Musica Temprana komt naar het Festival Oude Muziek Utrecht met een Spaans programma vol kleur, ritme en bijzondere verhalen. De zangers kruipen in de huid van verschillende personages en brengen zo hun stemmen tot leven. Luister mee. Woensdag om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
1: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
4: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de Meestergids?
5: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan. Vast.
4: Vanaf morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting van volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Bij een restaurant in Utrecht is vannacht een explosief afgegaan. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. Ook bij huizen boven het restaurant zijn ramen gesprongen. De politie onderzoekt wat de explosie heeft veroorzaakt. Het restaurant was 3 jaar geleden ook doelwit van een explosie. Daar werd later een man van 19 uit Utrecht voor veroordeeld tot 3 jaar cel. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze ballistische raketten hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het waren, voor zover bekend, de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Prinses Ariane is vandaag begonnen aan de studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Het Koninklijk Huis heeft foto's gedeeld. Ariane maakt haar studiekeuze bekend tijdens Koningsdag in Dokkum. De jongste dochter van koning Willem-Alexander had hiervoor een tussenjaar. De TU Delft wil vanwege haar privacy niet ingaan op voorbereidingen rond de komst van Ariane. Het weer, veel buien met mogelijk onweer en windstoten. Tussendoor af en toe wat zon en het wordt ongeveer 19 graden. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Bam, ba, ba, da, ba.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

mars voor orkest van Sergej Prokofjev. Uitgevoerd door het ensemble dat voor 11 alweer, ja, wat gaat de tijd snel, voor 11 nog die muziek van Kurt Weill speelde. Hè, op de verjaardag van de Dreigroschenoper. Dan heb ik het over de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Hier onder leiding van Arjan Tiem. Op dit moment druk bezig in Denemarken, heb ik begrepen. Ja, en wat ook druk bezig is, heerlijk, in Utrecht, het Festival Oude Muziek 2026. Vanavond zijn we natuurlijk ook weer bij, met een prachtig concert door La Tempête. Maar hier nog even een muzikale terugblik. Afgelopen weekend, L'Angely Geneve, met een onderleiding van Stefan McLeod. In onder meer muziek van Antonio Lotti, Venetiaan, die zijn carrière maakte aan de San Marco. Eerst als zanger, later als organist en uiteindelijk als kapelmeester. Zijn 8-stemmig Crucifixus komt uit het credo van zijn Missa Sancti Christofori. Tekst is maar heel kort. Christus werd voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus' leed en werd begraven. Dat is de tekst dus. En Lotti laat 8 stemmen één voor één binnenkomen en creëert met schurende verhoudingen en voorhoudingen een buitengewoon geconcentreerd beeld van het lijden.

zachtstemmige Crucifixus van Antonio Lotti door Liangeli Geneve onder leiding van Stefan McLeod. Ja, dat was afgelopen weekend. Vooruitkijken, want er komt nog zoveel moois op het Festival Oude Muziek. Vanavond dus, dan zijn we weer in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Dan het ensemble La Tempête. Dat is altijd een belevenis onder leiding van Simon-Pierre Bestillon. Volop bezig zijn ze daar op dit moment. Ik krijg net de berichten door. Wordt ook weer met een choreografie. Maar het programma heet vanavond Nocturne van Verlies en Hoop. En daarin bouwt Bestillon een muzikale reis van duisternis naar licht. Van middeleeuws Gregoriaans en renaissance polyfonie. Met muziek van onder andere Thomas Tallis, Orlandus Lassus en Arvo Pärt. En in het hart van het concert vanavond staat de indrukwekkende Mis pour double coeur, de mis voor dubbel koor van Frank Martin, Zwitser componist die ook in Nederland heel lang heeft gewoond. Morgen, dat wil zeggen vanavond dus, vanavond om 20:00 in het avondconcert, het zomeravondconcert. Nu muziek van Georg Friedrich Händel. We gaan luisteren naar een orkestsuite gebaseerd op zijn Rodrigo, koning Rodrigo, heeft zijn vrouw Iselena bedrogen met Florinda, waarna een opstand uitbreekt, kortom een koningsdrama. En je hoort het nog een beetje na-echoen in deze orkestsuite, gespeeld door Les Musiciens du Louvre, onder leiding van Marc Minkowski.

0: orkestsuite uit Rodrigo van Hendel, gespeeld door Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Menkowski.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Ja, ze luistert soms wel eens naar de klassieken. En wij luisterden naar haar stem, de stem van Ellie Ameling, mevrouw Ellie Ameling. En daarbij aan de piano Dalton Baldwin in het Ave Maria van Franz Schubert. En dit is het eerste deel uit de vierde symfonie van Johannes Brahms. Wordt gespeeld door het symfonieorkest van de Bayerische Omroep, onder leiding van hun toenmalige chefdirigent, die ook chef was bij het Concertgebouworkest, Marie Janssons.

met die dramatische paukerslagen en paukerroffel op het einde. Het einde van het beginnen. Dit was nog maar het eerste deel van die prachtige vierde symfonie van Johannes Brahms. Symfonieorkest van de Bergse Omroep speelde het onder leiding van Maris Janssons.

0: Kamermuziek van de componist die grote opera's schreef als Die Vrouw ohne Schatten en Elektra en symfonische gedichten als Don Juan, Don Quixote. Maar het kleine kon hij ook. Richard Strauss, ja, wat kon hij niet? Hij zei, geef me het telefoonboek van Wenen en ik maak er een prachtige opera van. Ja, dit was het Andante, gespeeld door het Enigma Ensemble. Ja, en ze is er inderdaad. Karin, hoi.
1: Hallo. Ja, het is 31 augustus.
0: Ja.
1: Dus morgen, astronomisch gezien, begint dan de herfst. Hè?
0: Astronomisch, hè?
1: Astronomisch, ja. Dus niet meteorologisch. Nee. Want dat is pas verderop. Precies. Deze maand. Maar astronomisch delen we gewoon het jaar eigenlijk in vieren. Nou ja, dus dan begint het nu. En ik dacht, dan kunnen we toch beter niet. Ja, moeten we toch met een beetje grote gebaren afscheid nemen van die zomer.
0: Ja. Mooi.
1: Ik bedoel niet dat de liefde niet bestaat in de herfst. Integendeel, zou ik willen zeggen. Maar dit is toch wel een prettige afsluiting, hè?
0: Ja, iets met amour.
1: Ja,
0: salut amour. als soort van spiegelbeeld, nog net aan deze kant van het nieuws. Een sonnet d'amour.
1: Oh.
0: Ja, van Samuel Coleridge Taylor.
1: Ongelooflijk.
0: Zo plakken we het gewoon lekker aan elkaar.
1: Helemaal afgestemd.
0: Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week O Virtus Sapientiae van Hildegard van Bingen. Een non uit de 12e eeuw die schreef over het vrouwelijk orgasme en het brouwen van bier.
2: Ja, voor Hildegard werd er nog geen hop in het bierbrouwproces gebruikt.
1: Oh.
2: Maar zij kwam erachter dat je hop kon toevoegen en dat een conserverende werking heeft.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app. Ster.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de Meestergids?
6: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan.
5: Vast. Vanaf morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
7: Nee, Attents met ds.nl.
8: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. En daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon bij een graad of 19. Morgen wat meer zon en ook een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Quartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
2: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.
8: Op deze laatste augustusmiddag, meteorologisch de laatste zomerdag. We zeggen hem gevoelige dag. Salut d'amour.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Salut d'amour, Edward Elgar, Jorda Astrid Siranossian op cello en Nathaniel Gwen op piano. Want ja, ik zei het net bij Appe, weer verkeerd en om, maar astronomisch kunnen we nog eventjes van de zomer genieten. Begint de herfst eind september. Meteorologisch begint die morgen, want meteorologen die delen jaar gewoon, is wel simpel, in vier gelijke delen, vier seizoenen. Dus laten we ons klaarmaken voor de herfst. Vandaag nog even klassiek lunchen in licht zomerse sferen in de muziekfabriek. Met zometeen Venezolaanse volksmuziek op harp. Een lied van Brahms voor vrouwenkoor, twee hoorns en harp. En een wals van Anthony Hopkins. Jazeker, die Anthony Hopkins, de acteur slash componist. Dus die kan echt goed muziek schrijven. En ik ben heel benieuwd hoe het ervoor staat met jouw middag. Is er iets dat je vrolijk stemt, dat je blij maakt? Sudder je lekker na of kijk je ergens naar uit? Stuur het naar deze studio. Dat kan met de NPO Luister-app en dan zoek ik er zo muziek bij. Mooie momenten verzamelen in de

0: Flora Legem speelde een concerto grosso in G voor orkest van Georg Friedrich Händel.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, na dit natte, licht onstuimige weekend is het wel duidelijk. De echte zomerse temperaturen, ze zijn geweest, de dagen korter. De nacht valt weer in de avond, helemaal ontwend. En in mijn rozenstruik staat nog één rode roos met haar mooie koppie in de regen. En door die aanblik dacht ik meteen aan dat heerlijke, nostalgisch, melancholische lied 'Tis the Last Rose of Summer, vaak gezongen door tranentrekkende sopranen. Maar toen hoorde ik deze uitvoering. Je hoort een tenor, je hoort een luit, een gamba en een virginaal. En dat blijkt dan eigenlijk alles wat je nodig hebt om goed afscheid te nemen van de zomer.

Zachary Wilder, tenor. Hij zong en je hoorde Mathilde Vial op gamba, Thibaut Roussel op luid en Ronan Galil op virginaal met 'Tis the Last Rose of Summer.

0: Harpiste Bridget Kibbe speelde muziek van David Bruce, die hij baseerde op Venezolaanse volksmuziek Tempo di Joropo. En daarvoor hoorde je een wals van Benjamin Britten, gespeeld door het Belinfante Quartet.
1: Mooi moment.
0: Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Zeg het met de app. Zoeken we er muziek bij. Arnoud schrijft: hoi Karien, sudder nog na van het weekend. Kon ik weer lang bij mijn vrouw zijn. Als je liefde hebt gevonden, is het dagelijks en neem je het voor lief. Maar ik koester de momenten nog elke dag al 6 jaar lang. Prachtig. Ronald schrijft: beste Karien, vandaag ben ik 71 jaar geworden. Gefeliciteerd van heel erg harte. En Nano, die schrijft: dit weekend was de 24-uursrace een zeilrace op IJsselmeer, Markermeer en Waddenzee. Nu was het weer erg onstuimig en wij hebben daardoor besloten niet te starten. De bemanning was niet voldoende ervaren om met windkracht 7 te varen. Het moet wel veilig blijven en vooral ook leuk. Helaas. Een kwart van de boten is, net als wij, niet gestart. Een kwart is eerder gestopt. De helft heeft na 24 uur de finish gehaald na zware omstandigheden. Ach, Nano, wat een wijze, maar lijkt me ook vervelende beslissing. En dat klinkt inderdaad als een intense race. Stormachtige muziek dan maar van Clara Schumann om een beetje bij uit te blazen.

0: stormachtige strijkers in dit concertsatz van Clara Schumann. Het Embach Chamber Orchestra met Diana Embach op piano. Muziek voor zeiler Nanno, die zijn 24-uurs race deelname moest cancelen. Ja, ik lees op het internet wat de Elfstedentocht is voor schaatsers en de Vierdaagse voor wandelaars. Dat is voor zeilers ongetwijfeld de jaarlijkse 24-uurs race. Een uithoudingsproef voor schepen en bemanning. Elk jaar gevaren op het IJsselmeer, Markermeer en de Waddenzee. Nou, ik zou zeggen, hopelijk zit iedereen die daar dit weekend bezig is geweest nu aan een rustig middagdrankje.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

uit de film Out of Africa, muziek van John Barry. En daarvoor speelde Pygmalion het lied voor vrouwenkoor. Twee hoorns en harp. Es tönt ein voller harfenklang van Johannes Brahms. En dan gaan we door naar Brazilië, terwijl hier de regen tegen de ramen klettert. Rapaz de Bem, origineel geschreven door Johnny Elf. Een Braziliaanse pianist, zanger, componist, geboren in 1929. En hij maakte een mix van Braziliaanse ritmes, jazz en Amerikaanse popmuziek. En in deze cover van zijn Rapaz de Bem zou je bijna denken dat Toet Tielemans meespeelt op zijn harmonica. Maar je hoort Gabriel Grossi op mondharmonica en pianist Hamilton Godoy.

Rappers de Bem, een lied over een goede jongen die het leven neemt zoals het komt. Dit is een nieuwe cd. Het Philharmonia Orchestra, onder leiding van Gustavo Dudamel, hebben And the Waltz Goes On opgenomen. Geschreven door acteur en componist Anthony Hopkins.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwsen, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Vorige maand trof Anthropic een schikking van $1,5 miljard met een groep schrijvers. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. Bij een restaurant in Utrecht is vannacht een explosief afgegaan. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. Ook bij huizen boven het restaurant zijn ramen gesprongen. De politie onderzoekt wat de explosie heeft veroorzaakt. Het restaurant was 3 jaar geleden ook al doelwit van een explosie. Daar werd later een man van 19 uit Utrecht voor veroordeeld tot 3 jaar cel.

0: Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool in Mierlo blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden dan nog een bui. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: NPO Klassiek. Tros. Antonín Dvořáks 8e symfonie, die ga je horen, maar nu eerst het 6e Brandenburgsconcert van Bach. De Muziekfabriek met Karine Lacour.

The Academy of Ancient Music. Onder leiding van Christopher Hogwood. Ze speelde deel 3 uit het Brandenburgs Concert nummer 6 van Bach. Wat fijn dat je erbij bent, dat je luistert naar de Muziekfabriek. Nog tot 2 uur jouw klassiek lunchprogramma met zometeen een tip van Kim. Dat is namelijk onze Festival Oude Muziek collega. Ze is er al weken helemaal in ondergedompeld. En geeft zometeen de beste insider tips voor de komende dagen. Ook voor concerten die op deze zender te horen zullen zijn. Na klarinet, cello en piano. Hier is het Chimera Trio.

0: Niels Gade schreef deze novelette voor pianotrio. Het Chimera Trio speelde ze.
1: Goed idee.
0: Goed idee, ja, want het Festival Oude Muziek. Het is in volle gang in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Eén groot feest, maar het is ook zo ontzettend veel. Dus tips zijn een goed idee. En bij wie moet je dan zijn? Bij onze collega Kim van der Meulen natuurlijk. Sinds jaar en dag de Festival Oude Muziek. Regisseur, producer, kenner van Afrotros Klassiek. En zij is nu al weken ondergedompeld in dat festival. En dus vroeg ik haar voor de uitzending, wat kan jij nou aanraden daar in Utrecht de komende dagen? Luister naar de tips van Kim.
2: Hey Karin, ik kan eigenlijk helemaal niet kiezen, want er komt zoveel moois voorbij deze week. Maar het ensemble Laat dan Pet is bijvoorbeeld een van mijn favorieten. Vanavond te horen in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. En ieder jaar is het echt weer een verrassing waar zij mee aankomen. Want ook de hele ensonering in de zaal wordt aangepast aan het programma met licht, kaarsen, wierook is er zelfs een keer gebruikt. Echt heel speciaal. En waar ik nog meer naar uitkijk is het ensemble Musica Temprana. Ze spelen heerlijke Spaanstalige muziek. En het is ook echt een publieksfavoriet, want ze treden meerdere keren op het festival. En verder wil ik ook nog het ensemble La Nereide tippen. Dat zijn drie sopranen. Ik heb ze zelf nog niet eerder live gezien, maar ik volg ze al wel een tijdje. En hun programma gaat over alle emoties waar meisjes van een Frans internaat in de 17e eeuw mee te maken hadden. Die overdag natuurlijk alleen maar moesten bidden en gehoorzaam moesten zijn. Nou, dat is morgenmiddag in de Pieterskerk en ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn.

La Nereide. Ze zongen Chi nel fior di giovinezza van 17e-eeuwse componiste Francesca Caccini. Morgenmiddag om 3 uur in de Pieterskerk te bewonderen dus. Dankjewel Kim voor deze tip. Kijk voor informatie en voor kaarten op www.oudemuziek.nl. Ook is hun concert trouwens woensdagavond te horen op deze zender. Na het live optreden van Musica Temprana die avond. Dus woensdagavond 2 september het concert van Musica Temprana. Met daarna La Nereide op deze uitgelezen zender. Jouw NPO Klassiek. Dan toch vooruit nog een moppie. Musica Temprana, die Spaanstalige publieksfavoriet.

0: Francisco Tárrega's Recuerdos de la Alhambra in een uitvoering van de Meisinger Solisten. En daarvoor hoorde je Musica Temprana met Tono de la Virgen.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Het is de zomer van 1890. Antonín Dvořák, gevierd componist, heeft al maanden weinig uit zijn componeerpen gekregen. Dan trekt hij zich een tijdje terug in zijn buitenhuis bij Praag, Villa Ruzalka. En daar komt het, de inspiratie voor zijn 8e symfonie. Het is muziek vol levenslust. Je hoort de natuur, de Tsjechische volksmuziek, maar ook het hervonden zelfvertrouwen van een componist die op het hoogtepunt van zijn roem staat. Dvořák dirigeerde zelf de première in Praag. Maar wij gaan nu luisteren naar het 3e en 4e deel van die 8e symfonie door het Rotterdams Philharmonisch Orkest, gedirigeerd door Yannick Nisse-Séguin.

Yannick Nezet-Séguin dirigeerde het Rotterdams Philharmonie. Ze speelde deel 3 en 4 uit Dvořáks 8e symfonie. Hit van de week. Vorige week nog lekkere track. Deze week muziekfabriek hit van de week. Zo snel kan het gaan. Als je Sarah Watts heet, vooral componisten bent, maar ook fagottisten en daar dan een stuk voor schrijft en dat zelf speelt. Everything is somewhere else. Je hoort Sarah Watts op fagot samen met het Chamber Ensemble of London.

0: Sarah Watts op haar fagot bij het Chamber Ensemble of London. Everything is Somewhere Else. Sarah Watts schreef dit zelf en het staat op een nieuwe cd. Quiet Summer Evening, een ode aan de lichte muziek. De British Light Music en die hele cd is een aanrader. Maar goed, Everything is Somewhere Else gaan we gewoon morgen weer draaien, Sander.
1: Wat was de achternaam ook weer van deze artiest?
0: Watts.
1: Zou ze ook een album hebben dat What's Up heet? Dat lijkt me leuk. What's Up? What's Up? Ja, dat is toch grappig, weet ik veel.
0: Ja, het is wel grappig. Ik dacht dat je een grapje ging maken met de fagot erbij.
1: Ah.
0: Ja, zover ben je nog niet. Het gaat nog komen, denk ik.
1: Sooner or later komt die
0: precies,
1: grap ook al.
0: Dus, ja, okay, laten we dat dan doen. Ja.
1: Het is weer het nieuwe seizoen, dus straks maat ik weer toekomstmuziek. Onze muziekdocentenrubriek. Want ja, Karin, je weet hoe hoopgevend is het wel niet als er nog steeds mensen zijn die die fakkel van het musiceren doorgeven aan de nieuwe generatie.
0: En hoe nodig, omdat er zo weinig geld voor is.
1: Ja, het is
0: van hogere handen.
1: Daar kan ik weer heel erg boos over worden. Maar we gaan een blij programma maken met Renske Vrolijk als de eerste docent in dit nieuwe seizoen.
0: Dus, en wat voor instrument leert zij?
1: Compositie.
0: Hey.
1: Ja. Oh. Je hoort ook muziek straks van haarzelf voor het Amstel Quartet. Echt prachtig.
0: Wat leuk zeg. Nou, veel plezier. Maatwerk Sander Swiep van Beethoven brengt je naar hem toe. En ik zeg tot morgen. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je mee op reis naar een sprankelende Spaanstalige wereld. Ensemble Musica Temprana komt naar het Festival Oude Muziek Utrecht met een Spaans programma vol kleur, ritme en bijzondere verhalen. De zangers kruipen in de huid van verschillende personages en brengen zo hun stemmen tot leven. Luister mee. Woensdag om 8 uur in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Festival Roeg Klassiek combineert verrassende concerten met de ruige natuur van het Roegwold in Groningen. Met onder andere het Ruisdaalkwartet, Woodcraft, James Wessie en een Groningse Peter en de Wolf. 11 tot en met 13 september. Roegklassiek.nl.
2: International Holland Music Sessions presenteert Moving Talent in het Concertgebouw. 3 jonge toptalenten en het Matangi Kwartet. Op 28 september, 19 oktober en 23 november in het Concertgebouw. Tickets op ihms.nl of kijk op concertgebouw.nl.
1: De mooiste concerten op hele bijzondere locaties in Groningen. Roegklassiek.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu om 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
4: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
0: NPO Klassiek. Max.
10: Ja, vanmorgen tijdens het ontbijt swipen zag ik een veiling van een oud huisje plus grond in de Tsjechische heuvels. Voor een habbekrats kon het van mij zijn. Maar ja, 9 uur reistijd naar Hilversum.
11: Maatwerk.
10: Ik hou het bij een Tsjechische suite.
11: Met Sander Zwiep.

0: Ja, als ik dan deze muziek van Dvořák hoor, dan krijg ik toch zin om in te gaan op dat veilinghuis. Er stond een huisje in Tsjechië in de buurt van Karlsbad in het IJzergebergte met eigen grond, idyllische plek, een beekje, de heuveltjes voor je. En als ik dan die Tsjechische suite van Dvořák hoor, praktische bezwaren staan er tegenover. Detroit Symphony Orchestra onder leiding van Antal Doráty als eerste muziek van deze maatwerk.
1: De bestemming.
0: Ja, we zijn weer terug van vakantie. We zoeken vanaf vandaag weer een plaats in Nederland. En als je de plaats raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. Dat is de weekprijs. En de hints van vandaag zijn de bovenste windstreek, de buurt en Freddy Haneke. Dus ook twee cryptische hints vandaag. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. De bovenste windstreek, de buurt, Freddy Haneke.

En ze leefden nog lang en gelukkig. Dit waren twee van de sprookjesvertellingen van Robert Schumann, met Eduard Brunner, klarinet, Robert Levin aan de piano en op altviool Kim Kaskashian. En Kim is geboren ooit in

En ze leefden nog lang en gelukkig. Dit waren twee van de sprookjesvertellingen van Robert Schumann, met Eduard Brunner, klarinet, Robert Levin aan de piano en op altviool Kim Kaskashian. En Kim is geboren ooit in Detroit, moet je eigenlijk zeggen, 31 augustus 1952. 31 augustus, dus ja, dat is een verjaardag. De Amerikaanse altvioliste van Armeense afkomst. Op 31 augustus 1902 overleed Mathilde Wezendonck, Duitse schrijfster. Schreef onder meer de volgende tekst, die zingend wordt voorgedragen door het koor van de Beierse Radio onder leiding van Peter Dijkstra, Im Treibhaus.

0: Lars Vogt speelde de ballade opus 10 nummer 1 van Johannes Brahms. Na Im Treibhaus, een van de Studien zu Tristan und Isolde van Wagner, op een tekst van Mathilde Wezendonck. Het koor van de Beierse Radio zong wonderschoon onder leiding van Peter Dijkstra. En straks in toekomstmuziek een warm pleidooi voor volkorenonderwijs in ons land. Dat het zo nodig is en wat het met zich meebrengt. Het zijn woorden van componiste Renske Vrolijk. Hier alvast een voorproefje.
1: Ik droom ervan dat iedere stad in Nederland een eigen koorschool heeft, waar kinderen naast het reguliere basisonderwijs samen leren zingen. En leren dat samen muziek maken een krachtig bindmiddel is in de samenleving.
2: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Ja, en dat het echt een krachtig bindmiddel is, dat bewijzen ook hier de mensen van het Amsterdams Barokorkest onder leiding van Ton Koopman met Brandenburgs Concert nummer 3 van Bach.

overbekende muziek. Het derde Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach. Het Amsterdams Barokorkest On Fire. Onder leiding van Ton Koopman. Een opname uit 1983. Ik vind het altijd leuk om op zo'n albumhoes te kijken. Opgenomen in de Waalse Kerk. Met onder de muzici ook, op cello, Wouter Muller. En nou heb ik hier een NPO luisterapp. Daar zie je vaak luisteraars die appjes sturen. En we krijgen regelmatig appjes van Wouter Muller. Nou, het zal toch niet zo zijn dat dat dezelfde Wouter Muller is die ook op hier cello speelde. De wereld is misschien kleiner dan je denkt. We gaan verder met Collywalk's Cakewalk van Debussy door het Groningen gitaarduo.

Ja, volgens mij was er in de jaren 80 en 90 een soort van mini-rage in klassieke muziek Nederland. Of de wereld van de klassieke muziek met gitaarduo's, trio's, kwartetten. Dit was het Groningen gitaarduo met Collywog's Cakewalk uit Children's Corner van Debussy. Over Children's Corner gesproken,

0: kerstmuziek.
1: Ja, want als iets een wondermiddel is, dan is het wel muziek. Want muziek verheft, verlicht, relativeert, versoepelt en geeft kleur aan ons leven. Gelukkig delen talloze muziekdocenten die mening. Mensen die een toekomstige generatie muzici opleiden. Elke maandagmiddag geven wij podium aan zo'n held of heldin. En de heldin van vandaag is componiste en compositiedocente Renske Vrolijk.
2: Ooit begon ik mijn muzikale leven op een koorschool. Waar we naast het reguliere basisonderwijs elke dag muziekles kregen. En zongen in het koor. We leerden luisteren naar elkaar, onze eigen stem aan te passen en deel uit te maken van de totale klank. En we leerden spelenderwijs regels kennen. Hoe werkt de cadens in renaissance muziek om een frase af te sluiten? Of muziek af te sluiten? En hoe maak je een spanningsboog? Nu geef ik les aan compositiestudenten in Arnhem. Zij die gekozen hebben om, air quotes, het vak te leren. Zij moeten juist de regels leren, bewust, om ermee te leren spelen. Kennis van instrumenten en mogelijkheden. Kennis van uiteenlopende compositietechnieken, kanon, functionele harmonie of juist tegen de regels ingaan. Betekenis in muziek, symboliek. In het aanleren van al die technieken schuilt het gevaar dat je het creatieve vuur bij studenten doodt. Want muziek is uiteindelijk meer dan een stapeling van goed toegepaste technieken. Technieken zijn als speeltoestellen in een speeltuin. Ze bieden houvast en daarmee bieden ze de mogelijkheid om je te ontwikkelen. Onze studenten in Arnhem hebben gekozen voor dit vak. Zij hebben een ontwikkeling afgelegd die hen tot dit punt heeft gebracht. En dat brengt me terug bij de koorschool. Want ik wens dat meer mensen zo'n ontwikkeling afleggen. En ik droom ervan dat iedere stad in Nederland een eigen koorschool heeft. Waar kinderen naast het reguliere basisonderwijs op niveau muziek leren maken. En samen leren zingen. En polyfone muziek leren maken. En leren dat samen muziek maken een krachtig bindmiddel is in de samenleving. En vooral ook gewoon heel leuk is om te doen.

0: En dan ook even ongevraagd de mening van Sander over deze muziek. Ik vind het dus echt fantastisch. Hè? Als je zo kunt componeren voor 4 saxofoons, zo'n klankweefsel kunt maken. Lacrimé van Renske Vrolijk. Jazeker, de vrouw die je ook hoorde spreken over muziekonderwijs. Dit is haar compositie, gespeeld door het Amstel Quartet. Ik had er heel oneerbiedig een paar minuten van af moeten knippen vanwege het einde van dit uur wat er al aan zit te komen. Zoek even op Lacrimé Renske Vrolijk op Google. En dan kun je het helemaal beluisteren. Oh ja, wie horen wij komende week?
1: Ja, heel graag nomineer ik Renske Vrolijk. Ik ken weinig collega-componisten die zo helder en gestructureerd kunnen uitleggen hoe ze te werk gaan. Met heel veel aandacht voor alle details. En dit ook heel goed kunnen overbrengen aan studenten.
0: Ja, maar Renske hebben we net gehoord. Ik denk dat ze Iris Oldheten gaat nomineren. En Iris, die horen wij komende week in deze rubriek. Zometeen van muziekles naar Moscheles, Ignaz Moscheles, pianoconcert nummer 7, Pathetiek en muziek van Dvořák, Schumann en Souk.
2: NPO Klassiek, podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week O Virtus Sapientiae van Hildegard van Bingen. Een non uit de 12e eeuw die schreef over het vrouwelijk orgasme en het brouwen van bier.
3: Ja, voor Hildegard werd er nog geen hop in het bierbrouwproces gebruikt.
2: Oh.
3: Maar zij kwam erachter dat je hop kon toevoegen en dat dat een conserverende werking heeft.
2: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Ster. Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
11: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
10: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en hij werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd, is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: do.
1: LibreVuurwerken.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
8: NPO Klassiek. Max.
9: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
10: Ja.
11: En wat houdt maatwerk dan in?
12: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
8: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Goedemiddag, welkom bij Maatwerk, het symfonieorkest van de Beierse Omroep onder leiding van Maris Janssons met deel 2 uit de strijkersserenade van Jozef Soek. En Soek was de schoonzoon van Dvorak. En Maatwerk bij het hond vraagt zich af van wie bent u de schoonzoon?
1: De bestemming.
0: Nee, nu komt de echte vraag natuurlijk. Wij zijn weer terug van vakantie en zoeken weer een bestemming in Nederland. Als je die bestemming raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. De hints van vandaag zijn de bovenste windstreek, de buurt en Freddy Heineken. Ja, proost. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. De bovenste windstreek, de buurt, Freddy Heineken.

Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat Vivaldi wel van het donkerbruine geluid van de fagot hield. Hij schreef zo'n 40 fagotconcerten. Dat is best een hoop. En Sophie Dervaux, de fagotiste die je hier hoorde, heeft een missie op zich genomen om die allemaal op te nemen met het orkest La Folia. Het is het album van de week. Op npoklassiek.nl kan je de rest beluisteren.

0: Op harmonium Frank Bralet en het ensemble Exploration. Ze verkenden de bagatelle Opus 47 nummer 5 van Dvorak na Der König in Thule van Robert Schumann. Apollo 5 zong het.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En wie denkt dat wij alleen maar top 40 klassiek draaien? Nee hoor, Ignaz Moscheles. En dan denken mensen, wie? Nou ja, dat is een beetje onterecht eigenlijk. Moscheles was een grote naam destijds. Hij hield jarenlang dagboeken bij. En daarom weten we verrassend veel over het muziekleven vroeg 19e eeuw. En zijn ontmoetingen met Beethoven, Chopin, Liszt en meer. Zo klaagde Moscheles in zijn dagboek over de moderne pianohelden die piano's kapot sloegen en de nalatenschap van Mozart en Haydn probeerden te overtreffen. Zo zat hij zelf aan het sterfbed van Mendelssohn, zijn goede vriend. En hij schreef, engelen in hemelse sferen, eisen jullie vandaag je broeder op als iemand die te verheven is voor de omgang met ons, stervelingen? Bij elke ademtocht die hem werd ontworsteld kon ik de strijd voelen van zijn grote geest die zich wilde bevrijden uit zijn aardse omhulsel. Al dus het dagboek van Ignaz Moscheles. Schitterend zeg. En hij componeert ook pianoconcerten. 8 stuks, destijds standaard repertoire. Nou, als je ze nu ergens op een affiche ziet, laat het me weten.

En dat was het complete 7e pianoconcert van Ignaz Moscheles met het Tasmaans Symfonieorkest, een eindje weg. En pianist Howard Shelley. We kennen het waarschijnlijk niet, hè? Nou ja, ik denk dat je het niet kent. Deze muzikale vergeten groente. En zeg het maar, is dit een terecht vergeten groente? Of lusten we deze vaker? Pianoconcert 7 man van Moscheles. Nu een stuk traporgel. Nou ja, traporgel zelf is niet stuk, maar het is een stukje muziek op een traporgel. Dirk Luimers harmonium in Janáček.

Ja, improviseren in de klassieke muziek, zeker in de barokmuziek, was dat ook heel normaal dat je dat van huis uit meekreeg. En dat kan prima op zo'n grondje als hier, A Ground van Gottfried Finger. Een vast baslijntje dat steeds zichzelf herhaalt. En daarboven kun je dus als melodie-instrument bespelen, op je blokfluit, van alles doen. De meest gekke strapatsen. Maurice Steker blokfluit en het La Cetra Barokorkest met muziek van Finger. Na onze avonden van Janácek door Dirk Luimens op harmonium. Zometeen de 9e symfonie van Schubert, de eerste van Ludwig van Beethoven en muziek van Dirk Schaefer, Alfons Diepenbrock en meer.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1979, naar het net geopende Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Jordi Savall en zijn ensemble Hesperion lieten horen hoe verrassend modern middeleeuwse muziek kan klinken. Het concert werd de voorloper van het festival Oude Muziek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nporklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Onder toeziend oog van niemand minder dan Maarten van Rossum. We starten in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wie verdient de titel de Meestergids?
4: Laten we hopen dat het niveau nog verder omhoog zal gaan. Vast.
3: Vanaf morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2.
5: Ik ben Lies Bouma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakt 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschreeuwd. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
5: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Inmiddels maken de muzici deel uit van Fion, maar dit waren de artists formerly known as het Symfonieorkest en ook als het Orkest van het Oosten met het slot uit de eerste symfonie van Ludwig van Beethoven. Onder leiding van Jan-Willem de Vriend, straks ook te horen als dirigent van het Residentieorkest in een deel uit de 9e symfonie van Schubert.
1: De bestemming.
0: We laten de zomervakantie achter ons. Wij zoeken weer een bestemming in Nederland. En als je die raadt, maak je kans op onze weekprijs. Een draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn de bovenste windstreek, de buurt en Freddy Heineken. Wat is de bestemming van vandaag? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. De bovenste windstreek, de buurt, Freddy Heineken.

Jacob Bogaert aan de piano, het Orpheus Kwartet daarbij in een deel uit het Piano Quintet van Dirk Schaefer. Klassieke muziek van Hollands gebodem. Dan nu muziek van Frans Schubert. Die schreef het in zijn tijd, ver voor Google Maps. Wat zou er zijn geworden van Winterreizen en met name het lied Der Wegweiser, als hij wel Google Maps had gekend? Dan was heel die romantiek van het zoeken naar de weg toch een beetje verloren. Waarom mijd ik alle wegen waar de andere dolers gaan? Wil ik langs verscholen paadjes en besneeuwde rotsen gaan? De vertaling van Bavo Hopman. Nou, ik weet het wel waarom ik alle wegen mijd, want anders doe ik 2 uur over mijn ritje naar Veenendaal vanmiddag. Dus ik gebruik Google Maps. Maar misschien hebben we ook baat bij Schubert.

0: De Wegweiser uit Winterreizen van Schubert, hier in de spannend grillige upgrade van Hans Zender. Gezongen door Julian Brigadien met de Deutsche Radiophilharmonie, onder leiding van Robert Reimer.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Nu het scherzo uit de 9e symfonie van Schubert door het residentieorkest, onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Gisteravond speelde dit orkest in het Zuiderpark in Den Haag hun traditionele zomerconcert als begin van het nieuwe seizoen. Ik was er ook bij. Ze speelden Tchaikovsky's 5e symfonie. Ik zat extreem links van het orkest, echt vlak tegen de hoorns aan. En het leuke is dat je zo'n symfonie dan net even iets anders hoort. Ja, ik zou zeggen, moet je horen. Dit fragment heb ik eventjes opgenomen. De geweldige hoornsectie van het residentieorkest.

Het scherzo uit Die Große, de 9e symfonie van Franz Schubert, door het residentieorkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Ik vertelde dat ik het orkest gisteren meemaakte van aan de zijkant. Ik zat praktisch in de hoornsectie te luisteren. Een heel specifieke ervaring. Nou, hebt Heidi Aalbrecht. Ja, wat grappig, Sander, dat je gisteren naast de hoorn zat. Ik ook. Maar dan bij een ander concert. Wij zangers van het Midsummer Ensemble hadden even pauze terwijl ons orkest de Piet Hein Rhapsodie speelde. Wat een feest was dat. Inderdaad, als je naast de hoorn zit, hoor je zo'n stuk net even wat anders dan anders.

Het Nieuw Amsterdams Melodica Quartet hier met Quando Menvo uit La Bohème van Puccini. Afgelopen weekend klonk deze opera tijdens het festival Opera aan Zee in De Bestemming van Vandaag. En daarvoor hoorde je Auf dem See van Diepenbrock door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Kronenstein.

0: de bestemming.
1: Mooi, die golfjes in het geluid. Word je helemaal rustig van. De hints vandaag waren de bovenste windstreek, de buurt en Freddy Heineken. Leuk, maar fout was de inzending van Ank. Die dacht seks bierum. Ja, want als je aan Freddy Heineken denkt, dan denk je aan bier natuurlijk. Bas de Leeuw echter, dat is de dagfinalist van vandaag. Bas zegt, ja, het is niet Biervliet, wat ik eerst dacht, maar Noordwijk. De bovenste windstreek, dat is het noorden, noord. De buurt noem je ook wel wijk. Maar wat het heeft te maken met Freddy Heineken? Nou, die had daar een villa. Gans correct, Bas, inderdaad. En 31 augustus 1880, geboortedag van Wilhelmina, koningin der Nederlanden. In Noordwijk staat aan de koningin Wilhelmina Boulevard, een standbeeld van de vorstin. Ook is er een Wilhelmina hofje. Deze muziek heet Wilhelmina.

0: Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso onder leiding van majoor Arnold Span met Wilhelmina van Henk van Lijnschoten. En van Wilhelmina naar Hans Hafmans. Goedemiddag.
1: Dag Sander. Hi.
0: We hadden het even over kustplaatsen. De bestemming vandaag was Noordwijk in Maatwerk. Je had het over Bergen aan Zee. Daar zie je zelf nog wel eens.
1: Dat vind ik wel een droomplek. Omdat je daar strand hebt, je hebt bossen en je hebt cultuur. Ik vind dat heel mooi,
0: ja. Ja, combinatie strand en bos is met name aantrekkelijk, hè?
1: Vind ik ook, ja.
0: Dus als luisteraars jou dat willen tippen, pandjes daar, dan mogen ze dat doen via de app. Wat zit er in het podium?
1: Arthur Japin schreef zijn roman Kolya in 2017. Bob Zimmerman heeft er nu muziek bij geschreven op een libretto van Japin zelf. Opera, muziektheater, gaat in première over een paar dagen. Kolya, een jonge, doofstomme jongen die meereist met de broers Modest en Piotr Ilyich Tchaikovsky. En als Tchaikovsky dan overlijdt, dan is Kolya volledig van de leg.
0: Ja, oh, wat een interessante samenwerking lijkt me dat, zeg Bob en Arthur.
1: Ja, we gaan zo meteen Bob Zimmerman even bellen.
0: Erg leuk. Dat en meer in podium met Hans Hafmans. In Maatwerk het laatste woord aan John Bunyan. Die zei, je hebt vandaag niet geleefd tot je iets gedaan hebt voor iemand die nooit in staat zal zijn iets terug te doen.

0: Maatwerk blijft de standaard.
1: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je mee op reis naar een sprankelende Spaanstalige wereld. Ensemble Musica Temprana komt naar het Festival Oude Muziek Utrecht met een Spaans programma vol kleur, ritme en bijzondere verhalen. De zangers kruipen in de huid van verschillende personages en brengen zo hun stemmen tot leven. Luister mee. Woensdag om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken, omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda, die vorige week ziek werden op een introkamp in België, hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui, in de rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
8: Sloopmelk.
7: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
8: Sloopmelk.
7: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk.
6: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hofmans.
9: Het is 4:05. Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van maandag 31 augustus. Met onder meer in deze uitzending de 86-jarige sopraan Anja Zilia ontvangt in Oostenrijk een oeuvreprijs. Festival Oude Muziek in Utrecht is in volle gang. Vrijdag werd het festival geopend en de kranten waren erbij. Het zomeravondconcert trouwens ook. De concerten zijn terug te luisteren op nporklassiek.nl/concerten. En er is een muziektheatervoorstelling gemaakt naar het boek Kolya van Arthur Japin. Kolya is het doofstomme kind waarover de broers Modest en Piotr Ilyich Tchaikovsky zich ontfermen. Bob Zimmerman componeerde de muziek bij de voorstelling. Zometeen een gesprek met hem.

0: Polonaise uit de derde acte, Yevgeny Onegin, opera van Tchaikovsky. Het Filharmonisch Orkest van Radio France, geleid door Paavo Järvi. Wat moet je in de wereld van muziek als je niet kunt praten en niet kunt horen? Die vraag stond centraal in Arthur Japin's boek Kolja uit 2017. Kolja is 8 jaar oud en doofstom als de broers Modest en Piotr Ilyich Tchaikovsky zich over hem ontfermen. Vele jaren reizen ze met de jongen door Europa en bevrijden hem uit zijn isolement. Maar dan overlijdt de beroemde componist onverwacht. Vanaf donderdag is de muziektheatervoorstelling naar dat boek te zien in Breda. En volgende week is de officiële première in de Lamar in Amsterdam. De muziek is van componist Bob Timmerman. Bob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent van alle markten thuis, cabaret, filmtheater. Je schreef een stuk voor Prinses Amalia's 18e verjaardag.
1: Ja, nu komt Carillon.
0: Carillon, precies. Nu kom je terug bij opera. Kolja kan niet praten en niet horen. Hoe schrijf je muziek voor zo iemand?
1: Dat is natuurlijk het allereerste waar ik over ben gaan nadenken. Want we maken een opera en in een opera dienen de personages te zingen. Luid en duidelijk, als het liefst kan. Maar ik heb heel lang nagedacht over een systeem om geloofwaardig te krijgen dat hij op een x-moment kan zingen. Maar kijk, in het boek gaat zijn spraakvermogen vooruit, ondanks zijn doofheid. Dus in de opera gaat zijn zangvermogen vooruit. Niet dat hij lelijk zingt in het begin, maar ik heb een heel systeem ontwikkeld waardoor je stap voor stap met hem meeleeft hoe zijn spraak steeds beter wordt. Maar in een opera is spreken, zingen.
0: Ja.
1: Dus kijk, een opera is natuurlijk nooit realistisch. In plaats van dat mensen Russisch praten, zingen wij Nederlands.
0: Ja.
1: Dus die mate van niet-realisme moet je, die accepteer je al als je binnenkomt. Maar je moet toch accepteren dat onze Olivier Kenner, een prachtige jonge tenor, na een beetje halverwege de tweede helft een prachtige lyrische partij zingt. En daar is hij langzaam naartoe gegroeid.
0: Tchaikovsky, want Kolja speelt een hoofdrol, maar Tchaikovsky speelt in libretto ook een hoofdrol. Speelt
1: hij
0: ook een hoofdrol in de muziek, Tchaikovsky?
1: Nee, daar heb ik natuurlijk ook lang over nagedacht. Want je moet ook iets doen met Tchaikovsky. Want je kan het niet doen en je kan het ook niet wel doen. Want als ik Tchaikovsky-achtige muziek zou schrijven, ja, try again. Nee, maar dat zou ook helemaal geen goed plan zijn. Tchaikovsky, en dat is een beetje kijkje in de keuken, begint de tweede acte met is hij aan het componeren zijn 6e symfonie. En dat geeft mij gelegenheid om Tchaikovsky te citeren op een beetje een abstracte manier. Want omdat ik daar een beetje speel met een motief uit de 6e symfonie, hoor je wat hij op dat moment in zijn hoofd hoort wat hij aan het componeren is. Dus ik speel niet een heel stuk 6e symfonie, maar het bekende motiefje van het laatste deel, dat een beetje fragmentarisch verknipt, alsof hij ideeën krijgt over de muziek.
0: Ja.
1: En dat is dan in wezen de begeleiding van de aria waarin hij dat bezingt.
0: Ja, je kruipt in het hoofd van een personage,
1: ja,
0: die dan toevallig,
1: ja,
0: Tchaikovsky heet. Ja. Arthur Japin schreef niet alleen de roman, maar ook het libretto. Was,
1: ja,
0: dat libretto nou jouw uitgangspunt? Of begon jij met de muziek? Hoe,
1: ja, nee, het zou wel moeten. Nee, het is heel raar om dat andersom te doen. Maar vast even wat zo. Want ik weet niet wat voor muziek het libretto omvraagt. En het libretto was dermate mooi en dermate goed dat het voor mij, toen ik het las, ik heb het eerst natuurlijk helemaal mijn eigen gemaakt voordat ik begon te componeren. Want het moet aan je binnenkant zitten, zou ik maar zeggen. Niet dat je denkt, hé, wat staat daar nou weer terwijl je aan het componeren bent. Maar dat libretto was dermate mooi dat ik zei al tegen Arthur, ik hoef de muziek eigenlijk alleen maar uit de lucht te plukken terwijl ik je zinnen las.
0: Gebeurt dat dan ook? Hoor jij lezend?
1: Ja. En wat ik dan doe, is het onmiddellijk in een soort muzikaal steno opschrijven. Inderdaad nog het laatste wat ik met de hand doe. En als ik die krabbels terug kan lezen, dan gaat er de computer in en wordt het uitgewerkt. Maar het is altijd goed voor een componist om die eerste ideeën zo snel mogelijk vast te kunnen leggen. Die eerste ideeën kunnen ook af en toe waardeloos zijn, maar die kan je dan verbeteren. Maar de eerste ideeën hebben altijd de beste kern in zich, omdat je onbetrapt bent. De spontaniteit van het op een idee komen is superbelangrijk.
0: Dus dat, dat is een heel belangrijk moment dus ook, dat jij dat libretto voor het eerst doorneemt. Want dan komt de muziek jou,
1: nee,
0: dus aanwaaien.
1: Nee, dan laat ik juist de muziek nog even achterwege.
0: Aha.
1: Dan wil ik alleen maar het stuk leren kennen.
0: Dat kun je uitschakelen?
1: Ja. Ik kan het inschakelen en kan het uitschakelen.
0: Ja. En nog één ding, Tchaikovsky is zo groot, die noemde het in het begin al eventjes, ja, nice try, niet proberen. Maar kun je ook los zingen van hem? Kun je zo'n opera schrijven zonder dat hij daar als een soort grote schaduw over je schouder meekijkt?
1: Ja, hij zal me niet bellen als het hem niet bevalt.
0: We gaan luisteren naar dat laatste deel. Hè? Dat heb jij verzocht of we dat wilden gaan doen. Dat laatste deel, ja, uit die zesde symfonie. Wat gebeurt er met jou als jij luistert naar dat laatste deel?
1: Kippenvel en tranen.
0: Ja.
1: En dat is onze business ook. Als de mensen niet huilen, hebben we iets niet goed gedaan.
0: Nee. Bob, dankjewel. Bob Zimmerman, hartelijk dank. De opera Kolya gaat officieel in première 11 september... in het De La Mar Theater in Amsterdam. Maar is donderdag dus al te zien in het Chassé Theater in Breda. Dit is de muziek van Tchaikovsky, het laatste deel uit de zesde.

0: het slot van de zesde symfonie, de pathetiek van Piotr Iljitsch Tchaikovsky, Tsjechisch Filharmonisch Orkest, geleid door Semyon Bychkov. Ja, de man Tchaikovsky en die jonge Kolja, naar de roman van Arthur Japin en de muziek van Bob Zimmerman, ingrediënten voor een prachtige nieuwe muziektheatervoorstelling die deze week, eigenlijk officieel volgende week 11 september... in de Lamar in Amsterdam in première gaat. Maar donderdag al te zien is dus in het Chassé Theater in Breda. Nu 5:30, hoog tijd voor de ANWB met Erik Evengroen. Erik, druk op de weg.
1: Ja, de avondspits is flink begonnen met vooral veel dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Een paar bijzonderheden die opvallen. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen zo'n 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk. De weg is gelukkig wel zojuist vrijgegeven. A9, Amstelveen richting Alkmaar. Daar is de spitsstrook dicht doordat het wegdek daar een slechte toestand is tussen Beverwijk en Akersloot. Kost je 10 minuten extra. En tenslotte valt op de A12 Utrecht richting Arnhem bij Knoop het Waterberg een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging ruim een kwartier.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans.

0: Hofmans.
1: Nieuw album van de Belgische pianist Mathieu Imtaal met werk van Joseph Haydn, pianosonates. Als Imtaal zijn nieuwe album in 3 woorden omschrijft, zijn dat de woorden elegant, onvoorspelbaar en menselijk. Imtaal hield altijd al van Haydns muziek. Maar als tiener, zegt hij, wil je snel spelen en indruk maken op mensen, dus dan speel je dit niet. Nu vind ik Haydns muziek juist troostend en licht. Je vindt altijd humor en hoop in zijn sonaten, zegt deze pianist Mathieu Imtaal.

0: Mathieu Imtal met deze sonate nummer 59 van Joseph Haydn. Inderdaad, die drie elementen: elegant, onvoorspelbaar en menselijk. Joseph Haydn, wat een held. Centrale man op nieuw album van Mathieu Imtal. Het is net 5:30 geweest, NTR Podium. De nu 86-jarige sopraan Anja Zilia ontvangt in Oostenrijk een oeuvreprijs, meldt de Oostenrijkse publieke radio. De Duitse Anja Zilia zong in de grootste internationale operahuizen: New York, Londen, Parijs, Wenen, noem maar op. Ze zong veel Wagner. Ze werkte ook nauw samen met Richard Wagners kleinzoon Wieland, met wie ze zelfs een verhouding had, tot zijn plotseling overlijden in 1966. In het jaar 2000 viel Zilia in bij de zaterdagmatinée in de rol van Emilia Marti in De zaak Makropoulos van Janacek. Ze was toen 60 jaar, zong in die tijd met plezier de rollen van oudere vrouwen in precies die opera's waar ze vroeger de titelrollen zong. Salome, Elektra, Lulu, om er een paar te noemen. Ruim 30 jaar eerder trad Zilia twee keer op in het Holland Festival in die rollen. Hier een fragment, een televisiefragment uit het NTR-archief, toen nog de NTS. Verslaggever Jan Venema zit bij Zilia in de taxi.
1: Wij zijn gelukkig in Holland Festival 1968 om in de rol van Salome mevrouw Anja Zilia te hebben. Mevrouw Anja Zilia, wie lange hebben Sie schon mit an die Rolle Salome gearbeitet und wie viele Aufführungen haben Sie davon im Ganzen und überall gegeben?
2: Das ist mal ungefähr 230 Vorstellungen habe ich gesungen und seit 6 Jahren singe ich diese Rolle. In Stuttgart war die Premiere mit Wieland Wagner.
0: Ja, dat is een fragment uit een veel langer gesprek dat je kunt bekijken. Het is te leuk om te zien op npoklassiek.nl/podium. In de taxi, zwart-wit beelden. Prachtige sfeerimpressie van die jaren. Ze was toen 28, Anja Zilia, in 1968. Nu krijgt ze dus Anja Zilia op haar 86e de oeuvreprijs van de Oostenrijkse, het muziektheaterprijs. We horen haar hier in het slot van Salome van Richard Strauss. Anja Zilia, Wiener Philharmoniker, dirigent Christoph von Dohnányi.

Het aangrijpende slot van een aangrijpende opera, Salome van Richard Strauss. Sopraan Anja Zilia als Salome, ich habe deinen Mund geküsst. Salome kust het hoofd van Johannes de Doper, dat Herodes aan haar gegeven heeft. Onthoofd, groot drama, prachtige zangeres Anja Zilia krijgt nu dus een oeuvreprijs in Oostenrijk. Nieuwe plaat van klarinetist Michael Collins op de cd Het klarinetquintet van Johannes Brahms en het klarinetquintet van Max Reger. Kleine generatie na Brahms. Beide componisten schreven het werk aan het einde van hun leven. Brahms was eigenlijk al met pensioen, maar toen ging hij toch schrijven. Reger had een slechte gezondheid, ernstige gewichtsproblemen en een behoorlijke alcoholverslaving. In 1916 stierf hij aan een hartaanval, maar voor zijn klarinetquintet greep hij terug naar zijn oude grote liefde, de helderheid van de muziek van Mozart.

0: Het gelukkig klinkende tweede deel uit het klarinetquintet van Max Reger aan het eind van zijn leven, ziek, alcoholverslaafd. Het hoor je niet vanaf. Michael Collins klarinet en het Asher String Quartet. Reger en Brahms, twee prachtige klarinetquintetten rondom Michael Collins' nieuwe plaat. Het is door 17:15, tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Erik Evengroen.
1: Hoi, goedemiddag Hans. Ja, de avondspits bestaat vooral uit dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Wat opvalt is de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelofaar aan het Veen bijna een kwartier vertraging met 10 kilometer file. Bergingswerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voor knooppunt Waterberg is dit het geval, want daar staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier ook. En tenslotte valt op de A20 op Van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Summer Shower van Kristen Taylor Holmes, jong Amerikaans componist. De Gesualdo Six, geleid door Owen Park. Summer Shower, nou, we hebben er meer dan één gehad vandaag. Zomerbuien trokken over Nederland. Het is nog even rustig op de klassieke podia deze week, voordat het nieuwe seizoen losbarst. Los van alle oude muziek die de hele week nog op het Festival Oude Muziek in Utrecht klinkt. En ook hier op deze zender in het zomeravondconcert. Wat we wel kunnen tippen is een mooi optreden in Arnhem. Het Bush Trio met muziek van Tchaikovsky, Debussy en Shostakovich. Pianotrio's dus. Morgenavond om 20:00 in Muses in Arnhem. Hier zijn ze, de drie leden van het Bush Trio met Maurice Ravel.

Het Bush pianotrio van violiste Mathieu van Bellen, hier met het slotdeel uit het pianotrio van Maurice Ravel. Morgenavond in Muses Arnhem treden ze op met een prachtig kleurrijk programma Tchaikovsky, Debussy en Shostakovich. NTR Podium, tot zo na het nieuws van 6 uur.

0: NPO Klassiek. Het AVROTROS talenttraject Virtuoos geeft jonge klassieke muziektalenten een flinke boost bij de start van hun carrière. Denk aan Nicola Meeuwse, Letitia Gerards en Ella van Pauken. En in september komt de 25e cd uit. Daarom staat De Klassieken op donderdagochtend 10 september helemaal in het teken van Virtuoos.
1: Luister samen met ons in Heuvellaan Hilversum naar optredens van oud-deelnemers, interviews en de presentatie van het 25e Virtuoos album.
0: Wil je erbij zijn? Kijk dan snel op npoklassiek.nl/virtuoos.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De 3 coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waarover ze het eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Israëlische kolonisten hebben op de bezette westelijke Jordaanoever een Palestijnse vrouw en een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen. De 51-jarige vrouw wees de journalisten van NBC, waar zij en haar familie gewoond hadden, voordat ze door kolonisten werden weggejaagd. Toen de vrouw werd geïnterviewd, kwamen zeker 4 gemaskerde mannen uit een auto. Ze sloegen haar, de interviewer en de cameraploeg met stokken en gooiden met stenen. De Palestijnse vrouw raakte bewusteloos. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. De president van Algerije wil dat de doodstraf weer wordt ingevoerd voor mensen die opzettelijk een grote natuurbrand veroorzaken. In Algerije is de doodstraf nog niet officieel afgeschaft, maar er is al 33 jaar geen executie uitgevoerd. Om de doodstraf voor brandstichters weer in te voeren, moet de wet worden aangepast. De president wil dat binnen 2 weken doen. Bij bosbranden in Algerije kwamen vorige week zeker 12 mensen om en vorige maand ook al 6. Het is onduidelijk of de branden zijn aangestoken. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakten ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Høiby mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Høiby is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden van het land nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hofmans.
8: Het is 4:06. Goedenavond, welkom terug. Straks rond 6:30 en deze hele week in de gouden opname de Hongaarse diva Julia Váradi, een van de prachtigste zangeressen van de 20e eeuw. We laten haar straks horen in Johann Strauss Junior en Giuseppe Verdi. Dat straks. Eerst even deze maand augustus, getoonzet door Tchaikovsky.

0: op de laatste dag van de maand augustus, verklankt door Piotr Ilyich Tchaikovsky uit zijn cyclus Les Saisons, de seizoenen, pianist Yoon-Chan Lim. Het Festival Oude Muziek is bezig. Het afgelopen weekend, openingsweekend, wordt besproken zometeen in de kranten. Laat ik even iets van horen. En vanavond over een paar uur, 8 uur, zijn we weer live verbonden met het Festival Oude Muziek La Tempête, geleid door Simon-Pierre Bestillon. En een uur geleden sprak ik componist Bob Zimmerman naar aanleiding van de roman Kolya van Arthur Japin. Dat is een libretto geworden van Arthur Japin. En het is, dankzij Bob Zimmerman, tot een opera geworden. Over dat kleine jongetje, Olja, die door Modest en Piotr Ilyich Tchaikovsky op tournee genomen wordt. Ze ontfermen zich over hem, want hij is doofstom. Hij kan niet praten, hij kan niet zingen, hij kan niks horen. Vele jaren reizen ze met de jongen door Europa en bevrijden hem uit zijn isolement. En dan overlijdt de beroemde componist onverwacht. Goed, eigen muziek van Bob Zimmerman. Die muziek van Tchaikovsky vroeg ik hem een uur geleden. Wat doet dat jou?
1: Kippenvel en tranen. En dat is onze business ook. Als de mensen niet huilen, hebben we iets niet goed gedaan.
0: Kijk, dat is de kern van componeren in een paar seconden. Dankzij Bob Zimmerman. Dat is wat je moet leveren dus. Kippenvel en tranen. Het gesprek komt zo meteen op nporklassiek.nl/podium. Het gesprek met Bob Zimmerman. Nog even op een manier terug naar Tchaikovsky. Op een thema uit Yevgeny Onegin van Tchaikovsky. Is dit een fantasie voor harp van Ekaterina Walter-Kühne. Harpist hier Anneleen Leenaerts.

0: Ja, vandaag podium een beetje in het teken van Tchaikovsky. Harpist Anneleen Leenaerts, een thema-variaties Yevgeny Onegin van Tchaikovsky, muziek van Ekaterina Walter Kühne. Dat alles naar aanleiding van de nieuwe productie Kolya, Arthur Japin. De opera die gaat ook over Tchaikovsky. Het is tijd voor de files, de AWB. Goedenavond, Erik Evengroen.
1: Ai Hans, goedenavond. Ja, de avondspits is zo goed als voorbij. De laatste files. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid nog 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda. Voor de brug bij Gorkum nog 5 minuten oponthoud. En datzelfde geldt voor de A58 van Breda naar Tilburg. Voor Tilburg-Reeshof 3 kilometer file nog met 5 minuten vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Het Festival Oude Muziek in Utrecht is in volle gang en de kranten kwamen dit openingsweekend luisteren. NRC ervoer de zogeheten blokkenschema stress. Muziek uit zoveel eeuwen, door zoveel topmuzici in zoveel kerken en zalen. Hoe te kiezen, schrijft NRC. De kranten prijzen de voorstelling Arlecchina van Arthouse 17 over een houten pop. NRC schrijft een lollig plot in Commedia dell'arte stijl. De bekoring schuilt in de kunde en passie van de makers. Bordkartonnen decors, simpele props gecombineerd met musiceren op topniveau. Emma Kirkby zingt hierin met zachte, zuivere stem en wordt de koningin van de heropleving van de oude muziek genoemd. NRC schrijft enthousiast over het Huelgas ensemble en Trouw noemt de vloeiende, oosters klinkende lijnen in Hec Dies van Leonines haast te sensueel voor een loflied aan onze Heer. Zometeen laten we het horen. De Volkskrant betreurt het opknippen van de 40-stemmige mis van Alessandro Striggio tijdens het openingsconcert vrijdag door Le Concert Spirituel. Trouw vond die onderbreking van de klankwolken van stemmen voor de variatie juist een goede zet. Zo zie je maar. U kunt zelf nog beoordelen van die 40-stemmige mis van Striggio wat je ervan vindt. Hoewel als ensemble op npoklassiek.nl/concerten staan al die opnames, die concerten die we opnemen en uitzenden van het Festival Oude Muziek. Ik zeg het nog maar één keer, straks om 8 uur zijn we er weer live bij in Utrecht. Begin dit jaar maakten ze daar een cd van, het Huelgas Ensemble, onder leiding van Paul van Nevel, van Hec Dies, van de middeleeuwse monnik en meester Leonines.

De revolutionaire ontwikkeling in de muziek. Leonines in de 12e eeuw in de Notre-Dame in Parijs. Hec Dies van hem. Door het Hoorhals Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. De eerste experimenten in meerstemmigheid. Dit is de cd-opname. Ze hebben opgetreden in het Festival Oude Muziek een paar dagen geleden. En NRC schreef over juist deze muziek van Leonines. Haast te sensueel voor een loflied aan de Heer. Goed, het is 6:30. Tijd voor bekender terrein, Antonio Vivaldi.

Fagottist Sophie Dervaux met het ensemble La Folia in een fagotconcert van Antonio Vivaldi. Ze brengt ze allemaal in kaart. Boekenvol heeft hij geschreven, Vivaldi. Sophie Dervaux, hier met oude muziek. In het dagelijks leven is zij solofagottist van de Wiener Philharmoniker. 6:55. Deze week in de gouden opname in dit programma podium een grootheid die een beetje in de schaduw bleef. Een prima donna die in de grootste operahuizen zong, maar nooit echt een diva werd. Sopraan Julia Váradi. Morgen viert ze haar 85ste verjaardag. Geboren in het oosten van Hongarije in 1941. Vanaf haar 6e kreeg ze vioolles. Op haar 14e ging ze over op zangles, waarmee ze al snel carrière maakt. Aanvankelijk vooral achter het ijzeren gordijn, maar rond haar 30ste werd haar talent internationaal opgepikt. In 1973 werd ze lid van de Bergse Staatsopera. Daar kwam ze in aanraking met de grootste dirigenten van haar tijd, zoals bijvoorbeeld Carlos Kleiber, met wie ze deze legendarische opname maakte van de operette Die Fledermaus van Johann Strauss junior.

Eine echte Ungarin. Ben ik een echte Hongaarse? Nou, dat was ze, sopraan Julia Váradi. Klanken uit haar thuisland in deze Csárdás, in de operette Die Fledermaus, onder leiding van Carlos Kleiber. Ik zei sopraan Julia Váradi, maar dat was niet altijd het geval. Ze begon haar zangcarrière namelijk als mezzosopraan. Pas gaandeweg werd duidelijk dat haar stem eigenlijk meer thuis hoorde in het hoge register. Maar ook in haar sopraanstem bleef er altijd dat prachtige, die donkere kleur te herkennen. Je hoort hoe goed ze getraind is in het warme, lage register. Kon je misschien een beetje horen in die aria uit Die Fledermaus, maar het is ook heel herkenbaar in veel van haar grote Verdi-rollen. Váradi maakte al snel naam als een van de beste Verdi-sopranen van haar generatie. Ze zong alle belangrijke rollen die Verdi voor haar stemtype naliet. Maar deze paste haar meteen als een handschoen, Lady Macbeth, in de gelijknamige opera Macbeth. Vanaf haar aantreden bij de Beierse Staatsopera in de jaren 70 was ze geliefd in de rol. Zo'n 20 jaar nam ze de belangrijkste aria's op. We luisteren naar de slaapwandelscène als Lady Macbeth een zenuwinzinking heeft gehad en bijna hallucineert. En let op de spectaculaire hoge noot aan het einde. Een hoge des voor kenners, maar dan heel zachtjes gezongen. Un fil di voce, schrijft Verdi in de partituur, met een draadje stem. Extreem moeilijk, maar voor haar als het meest natuurlijke. Ze doet het als geen ander, Julia Váradi.

Julia Vardy als Lady Macbeth, vierde acte Macbeth van Giuseppe Verdi. Bayerische Staatsorkest onder leiding van Dietrich Fischer-Dieskau, haar echtgenoot. Morgen wordt ze 85 en dat vieren we deze week met haar mooiste opname. Op npoklassiek.nl/podium staat er een artikel en dan zetten we ook de opname die we deze week uitzenden. Op een rij kun je nog daarvan genieten. Trouwens, op hetzelfde website, npoklassiek.nl/podium, staat nu een artikel naar aanleiding van de liefdesbrieven van vorige week die we voorlazen van Frédéric Chopin aan onder meer zijn jeugdvriend Titus. Lange tijd was niet bekend dat Chopin ook gevoelens had voor mannen. Op de site staat een artikel te lezen over de mannen en de ontdekking die gedaan is. Eigenlijk begon dat met een podcast bij de Zwitserse radio. Kijk maar op npoklassiek.nl/podium. Frédéric Chopin.

0: Bela Davidovic met preludes van Frédéric Chopin. Ze heeft hier heel veel opgetreden, dat is al jaren geleden. Ze woont al lang en breed in Amerika. Bela Davidovic is deze zomer 98 geworden. Zometeen opium met Annemieke Bosman. Annemieke, wie is je gast?
1: Ik ga praten met Maartje Bakers. Ja, de jouwe loopt net weg volgens mij, jouw manager. Die moest een invaldienst doen als regisseur. Ja, managers lopen gaten dicht. Ik ga het met haar hebben over haar docu, The Manager. En daarin zijn we echt getuige van de gesprekken die managers moeten voeren met werknemers. In van die gebouwen zoals het onze, zeg maar.
0: En er mag dus een cameraman of vrouw.
1: Ja, blijkbaar.
0: En die mogen daar gewoon bij zijn,
1: ja,
0: dan.
1: Dus nou, je zit als kijker met een knoop in je buik naar dat soort gesprekken te kijken. Wat het natuurlijk niet.
0: Zijn ze zo erg, die managers?
1: Ja, toch? Of niet? Ja, je zal maar een manager zijn, ik weet het niet. Dan ga je misschien vanzelf een bepaalde taal gebruiken. En je moet natuurlijk ook ergens jezelf een beetje beschermen, denk ik. Maar dat wil ik allemaal van haar horen. En ook hoe ze erin is geslaagd om die mensen te vinden en voor de camera te krijgen.
0: Het management onder de loep, zometeen in opium.
2: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1979, naar het net geopende Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Jordi Savall en zijn ensemble Hesperion lieten horen hoe verrassend modern middeleeuwse muziek kan klinken. Het concert werd de voorloper van het festival Oude Muziek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
3: Ster. Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten.
5: Een lach.
4: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De 3 coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiefiet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk was er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog en dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed, actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland, ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium. Met Annemieke Bosman.
10: Goedenavond, van harte welkom. Als je iemand hoort zeggen, laten we even een bilaatje houden, want onze prio's zijn key, dan kun je er vergif op innemen dat hier een manager aan het woord is. De meeste van ons hebben wel eens onder een knipperende TL-buis aan het systeemplafond van een kantoorpand een functioneringsgesprek met een manager gevoerd. Of zaten juist aan de andere kant van de tafel en hielden hun werknemer voor dat er aan verwachtingsmanagement moest worden gedaan. dat alledaagse, dat we wat mij betreft eigenlijk wel net zo lelijk hebben ingericht als een willekeurig bedrijventerrein langs de snelweg, is het onderwerp van de docu De Manager van Maartje Bakers, mijn gast van vanavond. Je hoort haar zo meteen na deze muziek van een Uber-manager.

0: Amuse-bouche was dat, of mondvermaakje, zoals de Vlamingen dit petiterige gerechtje noemen. Colin Stetson componeerde deze muziek voor de film The Menu uit 1922, waarin een prestigieuze keuken wordt gerund door een chef waarbij de gemiddelde manager bleekjes afsteekt. De spanning die deze muziek bij mij oproept is vergelijkbaar met wat ik voelde toen ik de documentaire The Manager van Maartje Bakers bekeek, mijn gast van vanavond. Ruim een uur lang kijk je daarin leidinggevende in het gelaat, terwijl ze met een onzichtbare werknemer functioneringsgesprekken voeren. En zelf worden sommige van die leidinggevenden ook weer aan een chef onderworpen. Alleen al het gegeven dat je deze mensen in hun natuurlijke habitat voor de camera hebt weten te krijgen, getuigt van vakmanschap, wat mij betreft. Welkom, Maartje.
1: Hoi.
0: En dat is dan meteen ook maar mijn eerste vraag. Hoe ben je erin geslaagd om deze managers, terwijl ze aan het werk zijn, van zo dichtbij te filmen en in je film te stoppen?
1: Ja, dat was een spannend moment inderdaad. Want in de film kijken ze recht in de camera. En de werknemer zit dus eigenlijk aan de andere kant van de camera. En het eindresultaat is dat managers dus in de ogen van de bioscoopbezoeker kijken.
0: Ja.
1: En dat moest ik dan nog vertellen, terwijl we dan net over vier lagen beslissingen hadden moeten pitchen en zorgen dat mensen op verschillende lagen in het bedrijf akkoord gingen om die opnames te willen maken. En dan moest ik nog vertellen hoe we dan die opnames gingen maken.
0: En? Zijn er toen nog mensen afgehaakt?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Want hoe pitch je dat überhaupt? En hoe vind je de bedrijven waar je mee aan de slag zou willen?
1: Ja, we hebben bedrijven gezocht die menselijk leiderschap heel belangrijk vinden. En die wel graag wilden laten zien hoe zij dat doen. En zij hadden ook overtuiging dat zij dat op een goede manier doen. En wij wilden daar ruimte aan geven om dat te kunnen laten zien. En ook te kunnen laten zien hoe moeilijk het eigenlijk is om een manager te zijn. Dus daarover zijn we. Dat zijn de type bedrijven die durfden mee te werken.
0: Ja, de politie in Heerlen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Maar je bent wel best wel een soort door het hele land gegaan.
1: Ja, het is een hele waaier aan bedrijven. Het zijn een aantal overheidsgesteunde organisaties, zoals een school en de politie en een zorginstelling. Maar ook commerciële organisaties, zoals een start-up, een snelgroeiende start-up, een softwarebedrijf, een verzekeraar. Even denken, wat zit er nog meer?
0: In ieder geval een hele staalkaart aan wat je zo al kan verwachten. En die managers, wie koos ze uiteindelijk uit? Wie bepaalde dan, ga jij dat maar doen in deze film?
1: Ja, er werden altijd een paar mensen naar voren geschoven en er werden ook wel heel veel vrouwen naar voren geschoven. En dan zei ik, ja, dan weet ik niet of ik dat wil, want ik wil juist ook wel veel mannen laten zien. Want heel veel mannen zijn nog steeds manager. Ik geloof dat het aantal mannen 70% is tegenover 30% vrouwelijke managers.
0: En het vooroordeel is dan, zo'n vrouw die kan dat goed en invoelend.
1: Ja,
0: en dat is dan een visitekaartje.
1: Precies. Ja, een visitekaartje.
0: Ja. Ja, maar jij dacht mooi niet.
1: Ik wil de realiteit laten zien. Dus ja. We gaan ongeveer dezelfde verhoudingen in de film hanteren als dat we in de realiteit hebben.
0: Van waar dit plan eigenlijk? Hoe ben je daar zelf bij gekomen?
1: Ja, ik ben naast maker. Als maker heb ik altijd als freelancer gewerkt. Maar om mijn hoofd boven water te houden en een boterham te verdienen, heb ik ook altijd een baan gehad. En een van die banen heb ik bijna 20 jaar bij een hogeschool gewerkt. In het onderwijs als docent, in het kunstonderwijs. En daar heb ik zoveel verschillende leidinggevenden gehad dat ik heel veel kans heb gehad om te observeren van wat zijn dat nou eigenlijk voor mensen. En op een gegeven moment vielen steeds meer dingen over mechanismes waar zij mee te maken hadden, maar waar ook onze relatie onderling door bepaald werd. Die begon ik te zien en die begonnen me op te vallen. En toen dacht ik op een gegeven moment, zouden leidinggevenden misschien ook een soort type zijn die je kan bestuderen, bijna als een diersoort, zeg maar.
0: Of een subcultuur of zo.
1: Ja, en dat ben ik gaan doen.
0: Ja, en is dat zo? Is het een soort subcultuur of een diersoort?
1: Nou, misschien wel, ja. Misschien wel. Ik merkte ook dat als iemand leidinggevende werd, ook als ik er voorheen mee als collega werkte, want dat heb je natuurlijk wel, dat mensen dan opklimmen en dat ze dan ineens leidinggevende worden, dan merkte ik dat er gelijk iets veranderde. En dan werden ze gelijk onderdeel van het systeem en dan de vertegenwoordiger van de organisatie.
0: En dan gingen ze formeel praten.
1: En dan gingen ze ook, formeler praten. En dan waren ze heel druk met Excel-sheets en computers.
0: Wat een afschuwelijke baan.
1: Ja,
0: toch?
1: Nou, ja.
0: Je kan beter maker zijn dan manager, denk ik altijd.
1: Ja, maar goed. Ik hou zelf ook van de inhoud van het werk.
0: Maar anderzijds, want dat vroeg ik me namelijk ook af toen ik jouw film zat te bekijken. Kijk, we zijn allemaal heel erg allergisch. Tenminste, iedereen die ik hoor is allergisch voor managerstaal. Ik noemde net al een bilaatje en dingen zijn key en zo, die clichés.
1: Ja. Ja.
0: Want je ervaart dat als onoprecht. Ook als je in die taal wordt aangesproken.
1: Ja.
0: Als je bijvoorbeeld een functioneringsgesprek hebt. En er eigenlijk bijvoorbeeld een nare boodschap wordt overgebracht.
1: Ja.
0: Maar ja, waarom is die taal dan eigenlijk ontstaan, denk jij?
1: Ik denk dat die taal is beginnen te ontstaan vanaf de industriële revolutie. Toen is managementleer bedacht door een aantal grote spelers. Onder andere volgens mij McKinsey-bureau, zeg maar. Ja, ik ben absoluut geen historicus, maar dat heb ik gelezen. En daar is ook een jargon bij gekomen. En aangezien management staat toch in aanzien. Als je manager wordt, dan klim je hoger op. Dan heb je het gemaakt, dan heb je macht, dan heb je invloed. Dus ik denk dat het heel fijn is om daar dan ook de bijbehorende taal bij te gebruiken. Om dat dan te benadrukken, dat je die status verworven hebt.
0: Ik dacht, misschien is het ook een soort harnasje.
1: Ja.
0: Want als je daar echt als jezelf zit bij een functioneringsgesprek of bij allerlei gesprekken, moeilijke gesprekken die je moet voeren, dat je mensen een beetje pijn moet doen, maar je doet dat wel namens de organisatie, dan hou je dat toch geen dag vol. Als je daar echt als een oprecht mens gaat zitten, denk ik.
1: Ja, misschien een harnas vind ik een heel mooi woord. Ik heb dat ook heel vaak gebruikt, het woord harnas. Bij het verschrijven van het plan en bij het bespreken van het filmplan. Omdat je... Het lijkt alsof beide partijen aan tafel ook een harnas aan hebben, vind ik.
0: En ook degene die aan de andere kant zit.
1: Ja, omdat je weet van tevoren, dat was in ieder geval wat ik steeds meer ervoer bij mijn werkgever. Dat je denkt, we hebben een. Ik werd uitgenodigd voor een tweezijdig gesprek. Dus dan werd er ook in de brief gezegd van. Ja, je mag ook wat zeggen en jouw manager mag ook wat zeggen. Dus ja, voel je vooral uitgenodigd om open te praten. Maar als ik dat dan vervolgens deed of ik was heel kritisch, dan merkte ik eigenlijk in de periode daarna dat mij helemaal niet in dank werd afgenomen. En dat ik daar ook helemaal niet serieuzer door werd genomen. Of dat er dingen verbeterden. Dus op een gegeven moment dacht ik, jeetje, maar het wordt er eigenlijk ook een soort toneelstuk. En misschien moet ik dan ook maar alleen maar zeggen wat de manager wil horen. Want die wil eigenlijk niet horen dat ik niet tevreden ben. Die wil horen dat ik heel erg blij ben, dat ik goed in mijn vel zit, dat ik mijn werk leuk vind. Dus dan ga ik dat gewoon zeggen.
0: En hielp dat?
1: Ja, dat hielp. Dan was hij heel erg tevreden mee. Maar dat voelt dan bij jezelf toch minder goed. Want je bent dan, ja, er zit gewoon een... Er is dan geen ruimte meer om te bespreken waar voor jou pijnpunten zitten.
0: Ja, dus hoe ging je dan veranderingen bewerkstelligen?
1: Ja, dat heb ik toen op een gegeven moment. Ik heb heel lang gestreden voor verandering. Ik dacht oprecht dat als ik zou aankaarten wat er op onze afdeling moeilijk liep, of waar dingen spaak liepen, dat we dan ook daadwerkelijk iets zouden gaan verbeteren. Of dat we het dan konden bespreken, of dat het dan ter discussie zou staan. En eigenlijk tot mijn teleurstelling merkte ik dat helemaal niet gebeurde. En dat er wel een uitnodiging was om dat te vertellen, maar dat het eigenlijk een soort eenrichtingsverkeer was. En dat ook heel vaak in die gesprekken, want je moet vaak een HR-formulier invullen, dan moet je al van alles vertellen over wat je wil gaan bespreken. En iemand heeft al nagedacht wat hij daarvan vindt. Ik zeg ook hij, want ik had bijna altijd mannelijke leidinggevende. En dan merkte ik eigenlijk dat eigenlijk iemand zijn conclusie was er eigenlijk al. En zo'n manager heeft aan het eind van het gesprek, die kan de conclusie trekken. En dat is dan ook de waarheid waarmee het gesprek eindigt. Dus ook al heb je een goed gesprek en luistert iemand. Maar als iemand in zijn eentje de conclusie trekt, en dat is wat er in zo'n personeelsdossier komt, want iedereen's gesprek, daar wordt een verslag van gemaakt en dat komt gewoon in je dossier.
0: Maar dan moet het wel ondertekenen.
1: En je moet het ondertekenen.
0: Dus je kan altijd nog zeggen, nou, dat ondertekenen.
1: Dat kan,
0: niet.
1: Ja. Maar ja, dat...
0: Maar dat werkt niet zo fijn in de verhouding.
1: Nee, dat werkt minder fijn in de verhouding. Dus dat doe je alleen maar als je dat durft. Of als je verhouding goed genoeg is. Of als het heel vervelende conclusie is waar je het echt niet mee eens bent. Maar dat voelt dus altijd wel een beetje scheef.
0: Was het dan... Vanuit welke emotie ben jij deze film gaan maken dan?
1: Ja, als ik mezelf terugzie in die baan, want ik werk daar niet meer, dan zie ik mijzelf eigenlijk zo met handen ten hemel geheven van frustratie en ook maar ook verbazing van waarom doen we dit nou zo? Ja, dat was eigenlijk, dat is wel voor mij vaker een reden om een film te gaan maken.
0: En met welk gevoel ben je er dan uitgekomen nu je dit gedaan hebt? Want die mensen, die managers, die geven zich echt bloot in jouw film. Dat zijn dappere mensen, hoor.
1: Dat zijn super dappere mensen. We stonden met elkaar op het podium afgelopen dinsdag toen de film in première ging. En mensen die in het publiek zaten gaven aan dat ze dat zo'n ontroerend moment vonden. Want ze hebben net 70 minuten zitten cringen, zeg maar, bij al die gesprekken van oh mijn god. Maar wij stonden daar en zij voelden, denk ik, dat al die personages, hoofdpersonages, ook achter het verhaal staan. Dat ze ook mee uitdragen wat de film laat zien, namelijk best wel cringe verhoudingen. En die film stelt ook een vraag van wat moet je daar nou mee met elkaar? Waarom doen we dit? Waarom hebben we dit zo ingericht? En dat ontroerde dan weer dat zij zo meewerken en zo open zijn eigenlijk om dat te laten zien en dat te bediscussiëren met z'n allen.
0: Maar veranderen gaat het vermoedelijk niet.
1: Nou, ik heb nu toch wel goede hoop dat er iets kan veranderen, eerlijk gezegd.
0: Deze film moet eigenlijk als een soort bedrijfsfilm worden uitgerold misschien.
1: Ja, nou ja, er zijn dus nu al allemaal mensen waarvan ik merk die van die trainingsbureaus hebben, die dan hun gedachtegoed gelijk uitrollen als ze over deze film op LinkedIn schrijven. Maar mijn uitnodiging met de film is eigenlijk om één stap verder terug te doen en eerst even weer met elkaar stil te staan bij waarom doen we dit? Waarom hebben we een systeem waarin we elkaar langs de meetlat leggen? Waarom moet alles afgemeten worden aan prestatie, aan doelen, aan winstmarges of misschien aan bezuinigingsvraagstukken? Kan dat niet anders? Ik zou heel graag nog één stap verder naar buiten willen zetten.
0: En hoe zou jij dan vinden dat het zou moeten?
1: Ja, ik heb daar natuurlijk over nagedacht, maar ik ben niet...
0: Maar als je even out of the box mag denken, ja, om nou, dit maar even te managerstaal te
1: spreken. Ik vind dat er hele interessante
0: spreken.
1: Dingen gezegd worden daarover. Dus je hebt bijvoorbeeld verschillende leiderschapstypes die bottom-up werken. Dat is bijvoorbeeld het Rijnlands organisatiemodel. En dan krijgt de werkvloer eigenlijk veel meer ruimte om vanuit daar een organisatie te leiden. Je hebt steward-owned leiderschap. Dat is een model waarbij je met elkaar een soort van eigenaar wordt van een bedrijf en ook op een horizontale manier met elkaar bepaalt wat er moet gebeuren.
0: En maakt dat het dan niet weer veel moeilijker om elkaar dus dan ook te corrigeren? Want dan is niemand eigenlijk de baas.
1: Nou, je spreekt in zo'n model supergoed af wie wat gaat doen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dus dat ligt eigenlijk tot achter de komma ligt dat op papier vast. En dat schijnt dan te helpen.
0: Maar die formaliteit heb je dus wel nodig, ook in zo'n soort.
1: Ja.
0: Je moet het dan wel weer heel goed op papier vastleggen.
1: Ja, dus het is niet van als we geen kaders meer hebben of als we geen winstmodel meer hebben, dan gaat alles goed. Ik denk dat dat ook niet zo is. Je moet kaders hebben, maar ik gaf dus les in het kunstonderwijs. En ik merkte dat mijn studenten altijd kaders wilden hebben waar ze uitgedaagd door worden, waar ze door gestimuleerd worden, waardoor ze geïnspireerd worden. En dan zijn kaders heel fijn, want dan helpen ze je verder. En dan kom je met z'n allen op een ander plan. Zeker als filmmaker, omdat je dat met elkaar doet. Het is een beroep wat je heel erg samen. Je kan niet in je eentje een film maken.
0: Ik noemde net het jargon. Hè? Dat is zo zijn van die clichés. Kantoren zijn ook vaak clichés.
1: Ja.
0: Ze vertellen eigenlijk zelf ook al een verhaal, vind ik, zo'n kantoor.
1: Ja, we liepen net al even hier door jullie prachtige nieuwe lobbyruimte met hele mooie zitjes, met skylederen banken en design. Meubeltjes en hele prachtige vitrage, gordijnen met zacht licht. Dat is bij heel veel van de kantoren in de film zie je dat ook terug. En dat is denk ik een manier waarop gedacht wordt over werken. Want je moet de werknemer, je moet hem wel zich lekker laten voelen. En dat kan je door mooi decor in te richten.
0: Een soort semi-huiselijkheid te scheppen.
1: Ja,
0: of zo.
1: Maar ja, daaronder ligt dan vaak toch nog die meetlat waar je dan één keer per jaar of misschien twee keer per jaar langsgelegd wordt.
0: Ja, dat houdt ook nooit op, denk ik.
1: Misschien is dat decor een excuus om dan die meetlat te kunnen gebruiken.
0: Net als die taal. Nou ja, goed. Maar in ieder geval, ik vond je film ontroerend. Door alle cringe heen.
1: Ja.
0: En eigenlijk juist doordat je die managers het ook maar ziet proberen
1: ja,
0: en doen.
1: Precies.
0: En dat verzoende me wel weer een beetje met het systeem, moet ik zeggen.
1: Ja, nou ja, je ziet in de film ook dat managers die net nog de macht hadden in het verhaal, zeg maar. Die zie je ineens dat ze bij hun eigen manager komen. Mm-hmm. En dat vind ik een heel erg belangrijk moment in de film. Omdat op dat moment denk je, oh nee, maar die persoon heeft helemaal niet echt macht. Die krijgt gewoon een opdracht van zijn eigen manager. En die opdracht moet

0: Juist doordat je die managers het ook maar ziet proberen te doen.
1: Precies.
0: En dat verzoende me wel weer een beetje met het systeem, moet ik zeggen.
1: Ja, nou ja, je ziet in de film ook dat managers die net nog de macht hadden in het verhaal, zeg maar, die zie je ineens dat ze bij hun eigen manager komen. Mm-hmm. En dat vind ik een heel erg belangrijk moment in de film. Omdat op dat moment denk je, oh nee, maar die persoon heeft helemaal niet echt macht. Die krijgt gewoon een opdracht van zijn eigen manager en die opdracht moet hij uitvoeren. En in de film klim je eigenlijk omhoog in het loongebouw. En je komt steeds hoger richting de top. En dan zie je ook dat de inhoud van gesprekken heel erg begint te veranderen. Dat er op een andere manier gesproken wordt over werken en hoe je verder kan komen. Maar dan realiseer je dus dat er eigenlijk degene die de macht heeft, is een heel anoniem iets of iemand of een aandeelhoudersgroep of een groep investeerders of bestuurders. Maar als je op de werkvloer staat, dan weet je helemaal niet wie dat zijn. Je weet ook niet wat voor opdrachten ze geven. Je kent ze vaak niet. Ze staan op afstand. Dus dat maakt dat er een soort mystieke sfeer omheen hangt. Dus misschien zou het ook wel heel goed zijn als mensen aan de top, als die zich wat meer kenbaar maken en wat meer in dialoog gaan.
0: Ze kijken wel link uit, denk ik, Maartje.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Ja.
0: Maar dank, Maartje Bakers. Heel fijn dat je bij mij te gast was in Opium vanavond. Jouw docu The Manager is vanaf komende donderdag te zien in de bioscoop. Ja. En meer informatie hierover, luisteraar, vind je natuurlijk op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en een manager, dat was in het geval van Antonio Vivaldi, de directie van het meisjesweeshuis in Venetië, waar hij voor werkte. Ze hadden inderdaad verwachtingen van hem als dirigent en componist, die directie. Want hoe meer publiek Vivaldi wist te trekken, hoe meer geld er naar de kas van dat weeshuis vloeide. Nou, er is dus weinig veranderd.
1: Toen begon het al.
0: Sindsdien, ja. We gaan luisteren naar zijn concert voor viool en strijkorkest RV 37A.

Violist Théotime Langlois de Zwarte hoorde je samen met Le Consort. En ze speelde het concert voor viool en strijkorkest RV 37A van Antonio Vivaldi.

En dat waren twee delen uit de Suite Italienne van Igor Stravinsky, gespeeld door cellist Nicolas Altstedt. En op Bajan hoorde je Elsbeth Moser.

pianiste Lada Vilashova hoorde je met Lente van Jozef Soek. En van Jozef Soek steken we in een rechte lijn over naar Gabriel Fauré. Je gaat luisteren naar het derde deel uit zijn suite voor orkest, Pelléas et Mélisande.

0: bijna vergeten.
1: Hij heeft een van de beroemdste achternamen uit de geschiedenis van de klassieke muziek. Maar wat heeft Konradin Kreutzer daaraan nu zijn eigen composities zelden meer klinken? Beethovens Kreutzer-sonate heeft overigens niks met hem van doen, want Beethoven droeg dat geliefde werk op aan violist Rodolf Kreutzer. Konradin blonk vooral uit in vocale muziek en in opera's, maar ook zijn kamermuziek mocht er zijn. En die verdient, vinden wij, bijna 2 eeuwen na zijn dood een draaibeurt op NPO Klassiek.

En dat was muziek van Konradin Kreutzer, onze bijna vergeten componist van vandaag. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen in Opium. Ik ga praten met schrijver Rami Eldardiri over zijn nieuwe roman Bouwen Breken, waarin hij zijn familiegeschiedenis van moederskant tot leven wekt. Eldardiri is de kleinzoon van Pieter Bogaars, de minister van Volkshuisvesting die in de jaren 60 100.000 huizen liet neerzetten. Net als nu was er woningnood en Pieter Bogaars maakte dus een persoonlijke missie van om die te verhelpen. Maar er valt nog veel meer over de familie van Eldardiri te vertellen. Er zit dus niets anders op dan ook morgen weer in te schakelen op ons wondermooie programma. Zometeen om 8 uur het zomeravondconcert. Collega Ab Nieuwdorp is deze hele week live te horen vanaf het Festival Oude Muziek in Utrecht. Dat wordt genieten. Ik zou zeggen, fijne avond nog. Wij gaan eruit met de Dans van de Vrouwen van Sergei Rachmaninoff. En ik hoop je morgen weer te mogen verwelkomen. Doeg!

0: NPO Klassiek. AVROTROS. Live vanaf Festival Oude Muziek Utrecht. Het zomeravondconcert. Met Ab Nieuwdorp.
1: Hartelijk welkom in de grote zaal van Tivoli Vredenburg op dag 4 van het Festival Oude Muziek Utrecht. Vanavond twee festivalconcerten. Zometeen het eerste rechtstreeks vanuit deze zaal. La Tempête, onder leiding van Simon-Pierre Bestion. Met het programma Nocturne van Verlies en Hoop. En later vanavond duiken we even in het festivalarchief. Doen we met The Talent Scholars in muziek van Josquin Desprez. Zijn Missa l'Homme Armé. En daartussenin praat ik hier met Annelies Andries. Deze festivalweek de vaste inleider bij de grote avondconcerten. Maar eerst dus La Tempête. De zaal roezemoest al heerlijk verwachtingsvol. U hoort het. Ja, want bij La Tempête is muziek nooit alleen iets om naar te luisteren. Klank, ruimte, beweging en licht vormen samen één totaal ervaring. En in 2023 waren ze hier ook Artist in Residence. Vanavond bestaat La Tempête uit 32 zangers en geen instrumenten, behalve wat percussie voor effecten. En hier vlakbij me staat een handklok. Daar blijf ik vanaf, hoe verleidelijk het ook is om even te klingelen. Dat gaat vanzelf zometeen in het programma. Maar het koor zingt dus helemaal a cappella. En die zangers die blijven niet keurig op één plek staan. Dat gaat u ook horen. Ze bevinden zich op allerlei plaatsen in deze grote zaal en veranderen voortdurend van positie, ook terwijl ze zingen. Zo wordt de ruimte vanzelf onderdeel van de klank. Alles gebeurt heel organisch in de ensenering van Simon-Pierre Bestion zelf. Je zou bijna kunnen spreken van een klankballet voor 32 stemmen. De titel van vanavond is Nocturne van Verlies en Hoop. En dat woord nocturne betekent hier iets anders dan een romantisch nachtstuk voor piano à la Chopin. Bestion grijpt terug op de oude Tenebrae-diensten uit de dagen voor Pasen. Nachtelijke gebedsdiensten waarin duisternis en rouw centraal staan, maar ook het uitkijken naar het opstandingslicht. Het idee ontstond in 2021 tijdens de Goede Week in Conques. In die eeuwenoude abdijkerk daar beleefde Bestion, zo schrijft hij zelf, een krachtige spirituele ervaring. Oude gezangen, de ruimte waarin ze klonken en de liturgie leken één geheel te worden. En het getal 3 is vervolgens ook nog eens een sleutel tot de hele avond. Bestion verdeelt het concert in 3 nocturnes, naar het voorbeeld van de Tenebrae. 3 dagen voor Pasen, 3 momenten waarop het licht verdwijnt en weer terugkeert. En dan hebben we het over zonsondergang, de donkere nacht en zonsopgang. En door alle 3 die nocturnes heen verweeft hij ook 3 muzikale tijdlagen. Middeleeuwse gezangen, de polyfonie van de Renaissance als tweede en als derde muziek uit de 20e eeuw. Componisten die opnieuw verbinding zochten met veel oudere muzikale tradities. En 1 20e eeuws werk vormt daarbij de rode draad vanavond. De Messe pour double cœur van Frank Martin. Delen uit die mis voor dubbel koor keren in alle 3 de nocturnes terug. Aan het einde van de derde nocturne klinkt het Agnus Dei tot besluit. Bestion noemt Martins mis zelf het centrale werk van zijn hele reis in 1 concert. En ook het licht volgt die reis. We beginnen in schemering, we gaan naar het donker en uiteindelijk gaan we weer terug naar het licht. En op het podium spiegels, lantaarns, weerkaatsingen van heerlijk gouden licht dat opvangt en terugkaatst. Nog even belangrijk voor alle luisteraars via NPO Klassiek. Tussen die 3 nocturnes kom ik niet terug op de radio. La Tempête maakt de overgangen zelf heel mooi hoorbaar. Met adem, stemmen en klanken. Soms bijna als vogelgeluiden wanneer de zonsopgang nadert. U zult dus vanzelf horen wanneer die ene nocturne in de volgende overgaat. Maar nu gaat onze reis beginnen. We beginnen natuurlijk in de schemering met de eerste nocturne. Bestaande uit als vertrekpunt een lamentatie van Marbrianus. De Orto.

Unfortunately.

Het verschilde Agnus Dei uit de Messa Double Coeur. Mis voor dubbelkoor van de Zwitserse componist Frank Martin. Als eindpunt van de drie nocturnes in het programma van La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestillon. En u hoort het, de ontlading hier. Grote zaal, Tivoli Vredenburg. Festival Oude Muziek Utrecht. En ze laten het applaus van alle hoeken van de zaal over zich heen komen. La Tempête. Prachtig einde van een prachtig gechoreografeerd klanklandschap. Met de schemer, de duister en het licht. En ja, mis voor dubbelkoor. Heel bijzonder. Aan het einde was het eigenlijk een dubbelkoor. Want twee gedeelten van beide koren voor op het podium in een V-vorm. En de andere zangers van die twee dubbelkoren helemaal rondom ons in de zaal van Tivoli Vredenburg. Heel bijzonder. En heel intiem. En ook een breekbaar werk om zo op best wel grote afstand van elkaar akoestisch gezien uit te voeren. Laten we nog even meegenieten van het applaus voor La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestillon, die met zijn handen zwaait, het koor laat buigen, wijst ook naar zijn collega's van het licht hier op het balkon waar wij ook staan. En we krijgen nu hand in hand uit La Tempête de 32 zangers, steeds een paar dat applaus in ontvangst neemt. Nog steeds op het schemerverlichte podium. Iets meer licht dan tijdens de andere werken in dit programma, zodat we goed de zangers kunnen zien. Maar nog steeds dat gouden licht, de belofte van een dageraad. Of misschien wel de belofte van zonsondergang en dan weer een nieuwe nocturne. Want het waren drie nocturnes. Ook samengesteld door Simon-Pierre met muziek uit de middeleeuwen. Met daarbij ook volkse invloeden, bijvoorbeeld uit Corsica, heeft u waarschijnlijk al kunnen horen. Renaissance muziek, onder andere van William Byrd, Thomas Tallis. En muziek uit de 20e eeuw. Niet alleen die mis voor dubbelkoor van Frank Martin als rode draad erdoorheen, maar ook heel prachtig aan het einde van de tweede nocturne. Alcroux van Knut Niestedt. Dat zo schurend begon. Alsof je alleen maar de doorns in een rozenstruik ziet. En daarna ziet dat er ook een bloem aan zit die open gaat, die roos. En dit grote applaus was voor een van de voorzangers. Die ook een van de klokken bediende. Heel mooi, zij stond op een gegeven moment met de rug tegen de rug van Simon-Pierre aan. En dit applaus is ook voor een van de voorzangers van het Gregoriaans. Ja, nu begrijpt. Er moet even heel wat spanning uit van het publiek. Het was ook spannend. Ze moesten hun benen af en toe intrekken, want de zangers liepen in het duister langs hen heen. Wel heel mooi verlicht, de muziekmappen, alsof het met kaarsen verlicht was. Af en toe gingen ze even uit, de lampjes, en dan weer aan. En het hele licht ging schijnen, dat wil zeggen, de schilden aan de muur, zonneschilden om het zo maar eens te zeggen, gingen bij het resurrectiet, de opstandingstekst uit de mis van Martin, schitteren. Het gele, goudgele licht werd even stralend, helder daglicht. En het mooie is, het publiek blijft gewoon staan klappen. Maakt nog geen aanstoten om te vertrekken. Wil het koor bedanken voor Simon-Pierre Bestillon weer op het podium. Hij maakt een ronddraaiend gebaar met beide handen. Ook naar het koor toe van draai nog even naar alle kanten. Ja, ze hebben ze van binnen en van buiten gezien, alle kanten. Want de zangers zijn het hele spectrum van de zaal rondgelopen. En ik denk dat er nu een toegift aan zit te komen. Hij pakt de stemvork naast zijn oor. Het koor verdeelt zich weer over het podium. We gaan luisteren.

prachtige, wederom intieme toegift. Als ik me niet vergis, muziek van Sergej Rachmaninov. Een deel uit zijn orthodoxe liturgie van de heilige Johannes Chrysostomos. Gospodi Spasi, Heer bescherm de gelovigen. Korte beden uit die liturgie. Vlak voor het gezang Heilige God. Heel passend als toegift naar zo'n avond van duisternis, schemerlicht, gebed en uiteindelijk de hoop. En alle 32 zangers voor op het podium van de grote zaal van Tivoli Vredenburg Utrecht en Simon-Pierre Bestion op de tweede rij. Want ze passen allemaal niet op één rij. En allemaal met een grote glimlach op hun gezichten. Ja, wat een concert. En nog vol energie rent Simon-Pierre het podium af. Ook veel jonge zangers, dus die zijn ook best wel snel het podium afgelopen. Ja, en nog even specifiek vermelden, hè, want je kunt zich voorstellen, die akoestiek is prachtig. Maar hoe zit het dan met het zo mooi mogelijk op de radio laten horen? Nou, we hebben gelukkig een team aan specialisten in huis. Een heel groot team. Ik zal even de namen noemen van deze twee bijzondere mensen die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. Techniek, John Nieuwenhuis en Pepijn de Ruiter. Dat zijn er al twee. En ik moet er nog één noemen natuurlijk. Drie. Want drie is het heilige getal van dit concert. Dat is klankregie in handen van Myrthe van Dijk. En zij zorgde voor het prachtige klankbeeld live vanuit de grote zaal hier van Tivoli Vredenburg. Ja, terwijl het publiek hier richting een volgend concert kan gaan. Nog even vermelden, we hebben muziek van William Byrd voorbij horen komen. In een van die nocturnes, samengesteld door Simon-Pierre. Deze componist komt sowieso vaker terug deze dagen op het festival. In de serie The Playing Byrd, in de Lutherse kerk hier in Utrecht, klinkt elke dag een concert rondom zijn muziek. Deze Engelse renaissance componist. En komende zondag is het Kip Sempay van Capriccio Stravagante. En hij speelt het laatste concert van deze Bird-serie. En hier volgt alvast een voorproefje, een early bird om het zo maar te zeggen.

0: Capriccio Stravagante, extra large volgens mij was de editie. Onder leiding van Skip Sempé in de Pavane, gebaseerd op het prachtige chanson Belle qui tient ma vie, Captive dans tes jeux. Muziek van William Byrd, op dat Franse chanson gebaseerd. En Byrd dus centraal, ook een van de centrale componisten dit festival. En Skip die speelt zijn muziek in het laatste concert rond de Byrd, komende zondag dus. Ja, en hier bij mij aangeschoven, terwijl de Byrd aan het kwinkeleren was, Annelies Andries, hallo, fijn dat je er bent. Muzikologe, universitair docent aan de Universiteit van Utrecht. Annelies, jij, elke avond doe je de inleiding hier in de Venteren van Vlissingen, Vaillé, in de grote zaal, voor de grote zaalconcerten. Ja, eerste indruk van je concertbeleving van vanavond.
1: Ja, wat een feest gewoon, echt. Ja, het is een hele ervaring. Je krijgt natuurlijk fantastische stemmen. Stemmen die zich ook in alle variëteiten kunnen laten horen. Zowel een prachtig ensemble dat goed te samen klinkt, als ook individuele stemmen die echt hun klanken mogen laten horen. En ja, dat allemaal ook in scène gezet met alle zangers die ook doorheen de zaal processie gaan. Met dan natuurlijk de extra belichting erbij. Dat ja, altijd een spektakel, la trompette.
0: Welke verwachting heb jij het publiek meegegeven bij jouw inleiding in de foyer vanavond? Voor we hier het concert binnenkwamen.
1: Ja, ik heb eigenlijk vooral ik heb een beetje de inspiratie van La Trompette meegegeven. Dat staat in de programmabeschrijving dat het gerelateerd is aan de Abdijkerk van Conques. Mm-hmm. Waar ze dus ook een concert gegeven hebben met hymnes. En dat idee van de stem die zorgt voor verstilling, meditatie. En daardoor eigenlijk ook een hele grote rijkheid naar boven komt. En ook een soort van afstand nemen van de hectiek van elke dag.
0: En is het een beetje gelukt?
1: Ja, dat denk ik zeker.
0: Ik vond het nog redelijk mooi esthetisch hectisch hoor. Om ze door de zaal te zien lopen. Hè? Dat was wel heel bijzonder ook. Hè?
1: Ja, en ja, het was ook nooit de chaos die je soms van elke dag meekrijgt. Het was echt heel mooi in scène gezet. Af en toe wel het een beetje onheimliche. Ik weet niet juist hoe je dat in het Nederlands zegt.
0: Dit woord kennen we ook. Ja.
1: Maar zeker op het moment dat ze met dat slagwerk en dat ademen en die verschillende klanken doorheen de hele zaal liepen, was een beetje gelijk alsof dat je ergens in een soort van duister spookslot zou zitten. Maar dan natuurlijk heel erg gerelateerd aan dat idee van de Goede Vrijdag.
0: Ja, ja, de duisternis nog. Ja. En ook een beetje de verdwaasdheid. Hè? Want ze liepen ook, al dan niet aangedikt verdwaasd, een nieuwe plek te zoeken hier in de zaal. Dat was tussen de eerste en de tweede nocturne. Ja, gesitueerd dit eclectische programma rondom die muziek van Frank Martin. De mis voor dubbelkoor. Hoe past die muziek van Martin, en dan kunnen we ook zeggen Nistet daarbij, die hebben we ook gehoord, op dit festival?
1: Ja, natuurlijk Martin die mis die hij gecomponeerd heeft, eigenlijk nog heel vroeg in zijn carrière, daar gaat hij echt ook uit van al die inspiratie van die vroegere zettingen van missen van liturgische teksten. Men hoort daar echt wel die connectie met het Gregoriaans, maar ook bijvoorbeeld met Bach. Als we denken aan het tweede deel, het Gloria, daar zitten echt die referenties aan die fugas van Bach in. Maar dan ook weer in het Benedictus, daar hoor je die dubbelkorigheid die we ook krijgen bijvoorbeeld in Venetië in de 16e en 17e eeuw. Dus ik denk dat het een prachtige dialoog is geworden tussen verschillende historische stijlen die echt heel mooi aansloten hier bij die verschillende delen van de mis van Frank Martin.
0: En je had het net al over meditatieve momenten. Waarin zat voor jou afgelopen concert het meest meditatieve moment? Weet je dat nog een beetje? Wat er gebeurde, wat er klonk, waar ze stonden?
1: Ja, ik denk aan de ene kant was er een moment in het Sanctus. Ik zat ook beneden parterre dat het hele koor mij omrichtte. En normaal is Sanctus echt zo'n explosie van klank. Maar Martin componeert het juist heel intiem. En met de piano, en dat is echt prachtig. Een koor dat zulke piano, maar ook zulke helderheid aan lijnen kan creëren. Voor mij was dat eigenlijk het meest intieme moment dat ook de link legde naar het feit dat Martin dit echt als een soort van persoonlijk gesprek met God heeft gekaderd, deze mis.
0: Wat ook heel mooi was, vond ik, heel knap ook, die overgangen tussen die verschillende genres, de verschillende muziekstukken. En dan ook inderdaad geplaceerd de zangers weer overal in de zaal. Dat was ook heel indrukwekkend en tegelijkertijd heel breekbaar en intiem. Ik weet niet hoe dat bij jou overkwam.
1: Ja, ik denk vooral ook de manier waarop dat het koor als koor ongelooflijk mooi klinkt, maar dan ook die individuele stemmen daaruit komen. En vooral ook in die overgangen hadden we die overgang tussen die koorklank, die grote, fantastische klank, en dan een stem die toch even zichzelf mag zijn, die ook La Tempête gaat natuurlijk ook in op die nieuwe ontwikkeling met de meer Midden-Oosterse klanken dat Gregoriaans binnenkomen. Waar dat dan ook die zangers hun eigen versieringen mogen geven. En dat vind ik heel, heel mooi.
0: Ik ga je zo vragen naar muziek, want je hebt ook muziek meegenomen. Maar voor we naar jouw keuze gaan luisteren en daarbij jouw motivering ook. Annelies, zijn er nog andere concerten deze week waar je naar uitkijkt en waarom?
1: Ja, ik kijk vooral ook uit naar donderdag, het concert van donderdag, dat in het teken staat van die laatste castraat, Alessandro Moreschi. Dat is ten eerste een verloren stem en wat gaan ze daar juist mee doen? Grande la voix. Ik kom natuurlijk uit Antwerpen, dus ik voel daar ook altijd een persoonlijke connectie mee. Maar eigenlijk net zoals La Tempête zijn zij heel goed in heel experimenteel omgaan en een hele grote, imponerende concert daar te creëren.
0: Dat is donderdag 3 september, Grande la voix. Ja, de ode aan de laatste castraat. En dan nog een concert om te tippen?
1: Ja, mij persoonlijk ben ik ook heel geïnteresseerd in de opera van Marin Marais, die ze gaan spelen op vrijdag. Gewoon omdat het een werk is dat je niet zo heel vaak hoort. En ik ben zelf een beetje specialist in Franse muziek.
0: Dat is 4 september en dat wordt uitgevoerd door het ensemble van Reinhard van Mechelen, Anocte Temporis. Laat jou even de klemtoon op Temporis zeggen, Annelies. Daar kunnen we later nog over praten, want je bent ook nog specialist. Moeten we gewoon later deze week misschien nog even proberen in te plannen. Maar nu die muziek die jij speciaal voor vanavond hebt meegenomen. Wat wil je ons laten horen?
1: Ik wil jullie graag een stuk laten horen uit Das Jahr van Fanny Hensel Mendelssohn. Of Mendelssohn-Hensel, mijn excuses. Namelijk, het is een stuk waarin de verschillende maanden verklankt worden. En we gaan de eerste versie horen van juni. Ze heeft daar namelijk 2 versies van gecomponeerd. En dat is een stuk dat ook de ondertitel La Serenade heeft meegekregen. En dat is natuurlijk vaak een avondelijk gezang aan de geliefde. En vandaar ook dat idee van die duisternis, die intimiteit. Het is ook een werk dat Fanny zelf gecomponeerd heeft om als kerstgeschenk te geven aan haar man. En haar man heeft daar dan tekeningen bij gemaakt. Dus we krijgen ook de multimedia die we vandaag gezien hebben met het visuele en het klinkende tegelijk. En misschien als laatste van de hele cyclus is dit het stuk dat voor mij het meeste ook de zang van de pianoforte in dit geval gaat laten horen.
0: We gaan naar luisteren. Dankjewel, Annelies Andries. En heel veel plezier en succes nog met alle inleidingen hier in die foyer van de grote zaal. Dank.
1: Dankjewel. Komt.

Dat was Els Biesemans op fortepiano in deel uit Das Jahr van Fanny Hensel Mendelssohn. Het was deel 6 juni, hè, de maand juni. Ja, die ligt alweer ver achter ons. Het was de keuze van Annelies Andries bij, ja, eigenlijk als dessert bij het prachtige concert van La Tempête. Even vooruitkijken. Morgen, dan klinkt ook weer overal in de stad Utrecht. Geweldige concerten zijn natuurlijk overal te bezoeken. Tijdens het Festival Oude Muziek. Meer informatie op oudemuziek.nl. Zoveel keuze van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ook hier in Tivoli Vredenburg en dan ook in de Hertzaal, een van de andere zalen. Het ensemble Mask neemt het publiek mee naar een wereld bevolkt door fluitende vogels, verliefde herders en woeste cyclopen. Cyclopen, dat zijn eenoogige reuzen. Tegenwoordig ook in de bioscoop te zien, waar Matt Damon dan als Odysseus tegenvecht. Maar goed, die zijn dan te horen, dag en over, morgenavond in Handel, Aces and Galatea. Wij gaan nu luisteren naar dat ensemble Mask in muziek van Johann Heinrich Schmelzer.

Het ensemble Mask, onder leiding van Olivier Fortin, in muziek van Johann Heinrich Schmelze, om precies te zijn uit Sacro Profanus Concentus Musicus uit 1662, sonate nummer 6. En morgen zijn ze dus te horen hier in Tivoli Vredenburg in de Hertzaal in een opera van Handel Aces and Galatea. Ja, helemaal aan het begin van het concert, iets over achter, zei ik, ja, dan gaan we ook nog later in het concertarchief van het Festival Oude Muziek Grasduinen. Tellus Collis, Peter Philips, Josquin Desprez. Maar Simon-Pierre Bestillon, die gaf ons zo'n royaal concert. Dat werd veel langer en veel royaler dus dan gepland. En dat is een groot cadeau. Dat betekent wel dat we alvast nu gaan vooruitkijken. De Tellus houdt u sowieso te goed. Die komt heus nog wel een keer voorbij op NPO Klassiek. Het is ook een archiefopname, dus die trekken we heus alweer uit de kast. Maar ik ga vooruitkijken, ja, daar is het alweer tijd voor. Morgenavond, dan zijn we natuurlijk opnieuw weer live vanaf het festival te horen. Hier in de grote zaal. Dan met dat fabuleuze ensemble Arthouse 17 and Friends. En dat zijn er heel wat. Heel veel vrienden hebben ze meegenomen. Het wordt een voorstelling die heet Over the Rainbow. Een uitbundige voorstelling waarin de vaak verrassend vloeiende genderrollen van de barokopera het vertrekpunt zijn. Voor een verhaal over identiteit en diversiteit van nu. Barokmuziek van onder andere Handel, Bach, Schmelzer en Vivaldi staat gewoon naast Sufjan Stevens en Somewhere Over the Rainbow uit The Wizard of Oz geprogrammeerd. Jawel, een heerlijke melting pot. Het wordt ook echt theater morgen met het inclusieve The Space Choir, dansers, clowns en acrobaten, die ga je ook horen, denk ik wel. En een choreografie van Sidi Larbi Tserkouli. De muziek is in handen van Michael Hill en Thomas Huft, die tekent voor de dramaturgie. Over the Rainbow, morgenavond vanaf 8 uur hier op NPO Klassiek. Ja, en dan nog even vooruitblikken. Dat wil zeggen, we gaan even luisteren naar dat ensemble Arthouse 17 met Thomas Huft. In muziek, in dit geval van Antonio Draghi.

Arthouse 17, onder leiding van Thomas Hüft met Das Verwunschene Glück. Chaconne daaruit van Antonio Draghi. En morgen dus in volle glorie met heel veel vrienden in die voorstelling Over the Rainbow, Arthouse 17 and Friends. Ja, vanavond zoveel posities van dat tapet. En morgen dus acrobaten, clowns, dansers. Ook weer een mooie klus voor onze fantastische geluidsregistratoren. John Nieuwenhuis, Pepijn de Ruiter, nog even noemen. Techniek van vanavond, muziekregie in handen van Myrthe van Dijk. Radioregie en productie in handen van Maartje Benders. En wij gaan met muziek van dat fantastische ensemble La Tempête, onder leiding van Simon-Pierre Bestion, richting Passaggio Late Night, gepresenteerd door collega Pieter van Nes. U hoort nu al muziek van Thomas Criquillon en van zijn Lamentations. Zitten we dus helemaal nog in de sfeer van het concert van vanavond. De tijd voor Pasen, de Lijdenstijd. Maar daarna gaan we er met vuur uit richting Passaggio. Namelijk met El Fuego van Matteo Fletcher. Hasta mañana.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Als je veel op de fiets zit, dan ga je onvermijdelijk ook wel eens onderuit. Zeker op ruig terrein, waar je technische behendigheid misschien nog wel meer van je vraagt dan je uithoudingsvermogen. Ik draag een helm en als de omstandigheden dat vragen, zelfs nog allerlei andere soorten bescherming. Het is niet altijd even comfortabel, maar het is toch een kleine verzekering voor als het toch misgaat. Vroeger was ik echt onbevreesd. Maar ik denk sinds ik 1 jaar of 5 geleden een botje in mijn hand brak, voelde dat toch als een pas op de plaats. Dat vallen, dat heeft nou eenmaal steeds grotere consequenties. Dus ik ben wel wat voorzichtiger geworden. Het is je instinct om naar het obstakel te kijken waar het mis zou kunnen gaan. Zeker als die angst al in je lijf zit. Die steen, boomwortel, dat heuveltje waar je los van de grond komt. Maar het probleem is, je instinct heeft het mis. Je lichaam en je fiets volgen namelijk je ogen. Als je kijkt naar die steen op de grond, dan zul je daar ook terechtkomen. Terwijl als je er langs kijkt, verder het pad op, dan zul je merken dat zo'n obstakel opeens met gemak te overwinnen is. En volgens mij geldt dat niet alleen op de fiets. Op muziekles leerde ik het ook al. Staat er ergens een moeilijk loopje, richt je aandacht dan op wat daarna komt. En laat je vingers volgen. Dan gaat het vaak vanzelf. En misschien is dat in het gewone leven ook wel zo. Je kunt je blind staren op die ene fout die je niet wil maken, dat lastige gesprek, die beslissing die verkeerd kan uitpakken. Maar soms kom je juist verder als je kijkt naar wat er na dat obstakel ligt. Hoe gaat de route? Dan blijf je in beweging. Welkom bij Passaggio Late Night.

muziek uit de film Powakatsi van Philip Glass. De muziek is van Philip Glass. Het anthem part 1 in de bewerking van de Lautenkompanie onder leiding van Wolfgang Katschner. En dit is muziek van Petteris Vasks, Actus Caritatis, gezongen door het Letts Radiokoor onder leiding van Sigvard Sklava.

0: De vrijplaat.
1: En ik grastuinde vanmiddag wat door mijn platenkast. En ik kwam toen een plaat tegen waarvan ik eigenlijk niet wist dat ik hem had. Ja, soms dan krijg je een stapel of vul je je tas in de kringloopwinkel. En dan duurt het gewoon even voordat je ze allemaal gehoord hebt. Ja, zo ook hier. Vioolconcerten van Berg en Stravinsky door violist Arthur Grumio. Het stickertje met daarop 1 hele euro geprijsd, dat zit er nog op. Arthur Grumio, geweldige violist, Belgische violist, dat wist ik. Maar ik had hem al een hele tijd niet gehoord. Dus ik denk, nou, die moet ik toch maar weer eens op de platen spelen leggen. En toevallig is dat concert van Stravinsky, dat is zo'n ongelooflijk leuk vioolconcert. Het is speels, ironisch, lichtvoetig, hondsmoeilijk ook. Stravinsky was zelf geen violist. Maar hij had een kiemcel voor dit stuk bedacht. Een openingsakkoord dat in ieder deel voorkomt. Een akkoord dat heel ver uit elkaar ligt. En de theorieboeken zeiden dat het te spelen zou moeten zijn op een viool. Maar ja, daar dacht de violist voor wie die het schreef, die dacht daar toch anders over. Maar het bleek te kunnen. En ondanks dat soort moeilijkheden van dit stuk is het toch vooral een stuk dat zichzelf niet te serieus neemt. Een stuk dat terugkijkt met barokke vormen, maar door de inhoud van die vormen ook vooral naar de toekomst kijkt. En wat een geluk dat een opname zoals deze, uit 1967 volgens mij, dat je die dan voor een halve krats onder het stof vandaan kan halen. Arthur Grumio, samen met het Concertgebouworkest, onder leiding van Ernest Boer, in het slotdeel, de Capriccio uit het vioolconcert van Igor Stravinsky.

0: Pianist Paul Lewis speelde hier het rondo, het vierde deel uit de pastorale pianosonate van Ludwig van Beethoven, zijn 15e pianosonate.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Koert Weil. Ja, afgelopen zondag had ik in mijn tijdmachine-rubriek op de zondagochtend een aflevering over de première van Weils Drei Groschen Oper. Dat was toen een onverwacht en een doorslaand succes. Niet per se mijn aflevering, maar de Drei Groschen Oper. Mede ook door de samenwerking met zijn vrouw was dat, Lotte Lenja, die de rol van Jenny zong. En het leuke is, er is heel veel persoonlijke correspondentie tussen Lotte Lenja en Koert Weil bewaard gebleven. Het is heel boeiend en ook af en toe heel aandoenlijk om te lezen. De creativiteit waarmee ze koosnaampjes voor elkaar bedenken, daar valt nog wel wat van te leren. Toevallig zijn er uit de periode rond de première van de Drei Groschen Oper helemaal geen brieven bewaard gebleven. Simpelweg omdat ze toen gewoon altijd bij elkaar waren. Maar later gingen ze allebei weer veel reizen voor hun werk. En ja, dan waren die brieven toch een uitkomst. 22 mei 1932, München. Lieve Tütilein, hier zit ik dan in het hotel. De rit hierheen was heerlijk en ging wonderbaarlijk snel. Ergens in de buurt van Salzburg, bij zo'n onooglijk stationnetje, stond een bioscoop waar ze geluidsfilms draaiden. En wat denk je dat er speelde? Ja, die Drei Groschen Oper. En wie lachte voorbijgangers vanaf de reclamefoto zo geheimzinnig toe? Lotte Lenja, die foto waarop je je kousenband zit vast te maken. Een echte kleine beroemdheid. Hier wordt nu thee om 5 uur geserveerd. Ik lees de kranten en kijk naar de dansende mensen. Maar ik begin me alweer te vervelen. Ik neem vannacht de laatste trein en dan ben ik morgen tegen de middag in Berlijn. Ik kan bijna niet wachten om weer op mijn kamer te zijn. Ik heb maar 1 ding in mijn hoofd. Weer aan het werk. Ik hoop dat het nog lukt. Iedere keer ben ik bang dat het toch niet zal vliegen. Het zal heerlijk zijn als jij komt. Ik verheug me er nu al op je weer te zien. Kom gauw. Zorg dat je geld hebt als je het nodig hebt. En koop maar een beetje parfum voor jezelf. Zo, toch weer bewezen dat ik geen vrek ben. Dat was heel gemeen van je. Ik ga nu even een stukje wandelen. Het is hier verschrikkelijk benauwd. En op dit moment spelen ze een schlager. Kom mit mir nach Abadzia. Nou, nog geen wilde paarden kregen me mee. Veel liefs, Schätzchen. Punktchen, kustje.
2: McKees und die Hure Jenny gedenken in einem Lied gemeinsam verbrachter schöner Stunden.

0: De stem van Lotte Lenya hoorde je hier. En ook die van Erich Cello. Samen met het orkest, de Zender Freies Berlin. Onder leiding van Wilhelm Brückner Rügenberg. Met de Zuhälterballade uit die Drei Groschenoper van Kurt Weill. Maakt het nu 11:04.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes. Op NPO Klassiek.

0: quarrel hoorde je hier. Een ja, twistgesprek, zo vertaal ik het maar even, tussen twee saxofoons. Een deeltje uit Nota Bene van Dolph de Kinkelder. En dat staat op het nieuwe album Nota van Marijke Schreur en David Cristobal Litago. Twee saxofonisten die elkaar echt gevonden hebben en graag een album wilden opnemen. En dat album Nota, dat is deze week de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night. Ook daar gaan we gewoon mee beginnen. Dat is erg fijn om dat seizoen weer af te kunnen trappen. Maar ja, twee saxofoons, dat zie je toch niet zo heel vaak. Ja, is daar dan veel repertoire voor? Hoe kom je dan tot de stukken die je op zo'n cd op gaat nemen? Mijn collega Karel den Hertog die vroeg dat aan Marijke Schreur. En dit was het antwoord dat hij kreeg.
1: Nou, er is dus niet bijzonder veel repertoire voor twee saxofoons. Maar met een beetje creativiteit is het natuurlijk wel mogelijk om een heel mooi programma samen te stellen. En voor ons album zijn we eigenlijk een beetje op zoek gegaan naar de stukken die we zelf het liefst in concerten spelen. De stukken die misschien het meest voor ons betekenen en wie we gewoon heel erg tof vinden ook om zelf te spelen. Een aantal stukken is speciaal voor ons geschreven. Een paar andere zijn bewerkingen die David zelf gemaakt heeft. Maar al met al een programma waar wij zelf heel blij van worden.

Façades van Philip Glass door Marijke Schreur en David Cristobal Litago, saxofoons. Aangevuld hier met Maya Friedman cello, Anoushka Pedano, altviool en Celia Garcia Garcia op synthesizers. Album uitgebracht op het label Triptych. Noot A heet het. Het is de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night. Met muziek dus speciaal voor saxofoonduo geschreven of voor saxofoonduo. Al dan niet aangevuld met nog andere muzici. Gearrangeerd door David Cristobal Litago zelf. Het is de hele week te horen hier in Passaggio Late Night. Dus morgen meer van dit album. Dit is muziek van George Enescu. Je hoort een aantal van zijn pièces impromptu. Alle drie gespeeld door pianiste Saskia Giorgini.

is muziek om stil van te worden. Ik vind het echt een ontdekking, zo beeldend en meeslepend. Je hoorde drie van de pièces impromptu van Enescu, Voix de la Steppe, de chorale en Carillon Nocturne. Alle drie gespeeld door pianiste Saskia Giorgini. En bedenk, het is muziek van een 17-jarige student, George Enescu, viooltalent. Eerst in Wenen les kreeg en later naar Parijs vertrok. Later zou hij als componist nog veel sterker terugkeren naar zijn Roemeense wortels. Maar deze muziek laat al zo'n eigen visie horen. Ik vind het echt ongelooflijk. En nog wel een leuk detail. Hij was als violist ook bekend als viooldocent. Heeft alle grote der aarde van het begin van de 20e eeuw, zal ik maar zeggen, lesgegeven. Waaronder ook Arthur Grumio, die we eerder deze avond al hoorden. Zoals iedere maandag heb ik weer het dagboek van een poes bij me. Dat kleinoot van Remco Kampert. En iedere maandag een dag uit het leven van Poef. Dat past precies in de tijd die ons met dit programma nog rest tot het einde van het jaar. Onlangs was er een staartloze over de vloer die niet bepaald poesvriendelijk was. Die bestaan. Ze ruiken vaak naar hond. Als ik die penetrante geur opsnuif, weet ik wel hoe laat het is en doe ik geen poging tot toenadering. Maar er zijn ook poesonvriendelijke aan wie je hun afkeer niet meteen afruikt. Ze ruiken neutraal naar de doorsnee tweebenigen, zoals bril en rok. Erg lekker is dat ook niet, maar alles went. De tweebenige van wie hier sprake is, was van het soort waartoe ook rok behoort, al droeg ze een broek. Toen ik bij wijze van welkomstgroet langs haar benen schurkte, duwde ze me uiterst ruw opzij met haar gelaarste voet. "Hu!" riep ze uit. "Ga weg!" Ze excuseerde zich bij Rock, niet bij mij, en zei te griezelen van katten. Hun aanwezigheid bezorgde haar, behalve de griezels, ook hoestbuien en koortsaanvallen. Ik trok me terug onder een stoel verderop in de kamer en staarde haar vanaf die positie een tijdje strak aan. Daar willen zulke types wel eens zenuwachtig van worden. Maar tenslotte kreeg Rock me in de gaten en ze zette me buiten de kamer, wat ik haar niet in dank afnam. Waarom koos ze mijn partij niet? Als het erop aankomt, kiezen tweebenigen altijd voor hun eigen soort. Gelukkig hoefde ik niet de rest van de dag wrokkig rond te lopen, wat niet goed is voor het gestel. Toen ik beneden in de gang kwam, bleek de jas van de poesonvriendelijke van de kapstok te zijn gevallen. Ik aarzelde geen seconde en deed er een klein plasje in. Bedankt, kapstok.

Heerlijk dromerige muziek. Deze Sommeil de Canope uit de Six Mélodies sur des Poésies d'Albert Samain. Muziek van Charles Caclin. Hij heeft het ook zelf georchestreerd. Je hoorde Juliana Banze, geweldige sopraan, samen met het SWR Radio Sinfonieorkester Stuttgart onder leiding van Heinz Holliger. Het is ook van die muziek waar ik echt een zwak voor heb, hoor. Caclin die zet hier een gedicht van de symbolische dichter Albert Samain op muziek. Twee geliefden, Alcisse en Canope, die zitten zwijgend op een terras boven zee, terwijl de avond valt. En langzaam wordt alles stiller, alles wordt donkerder, slaperiger. En eigenlijk doet Caclin hetzelfde met die muziek. Het vertelt nauwelijks, er zit één opleving in, maar het lijkt toch uiteindelijk langzaam op te lossen in het halfduister. Maar dat halfduister, daar is hier amper meer sprake van. Het is toch stikkerdonker als ik naar buiten kijk. Het is ook bijna middernacht. Dat betekent dat dit programma bijna voorbij is. Maar er staat nog een hele nacht muziek voor je klaar. Ik zie Moments Musicaux van Schubert. Ik zie een motet van Bach. Dus genoeg heerlijks om je aan te laven als je nog wakker blijft. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. En voor iedereen zeg ik, met deze notturne van Heinrich von Herzogenberg, door Antoni Barijewski piano en het Orpheus Vocaal Ensemble onder leiding van Michael Alber. Blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je mee op reis naar een sprankelende Spaanstalige wereld. Ensemble Musica Temprana komt naar het Festival Oude Muziek Utrecht met een Spaans programma vol kleur, ritme en bijzondere verhalen. De zangers kruipen in de huid van verschillende personages en brengen zo hun stemmen tot leven. Luister mee. Woensdag om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Ik ben Lies Bauma. Voor de tentoonstelling Ons Geloof is Liefde verzamelde ik persoonlijke verhalen van queer Lutheranen in Nederland. Hoe komt het dat er binnen de Lutherse kerk al zo lang ruimte is voor queer personen? Nu te zien in het Luthermuseum Amsterdam.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
12: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
13: Sloopmelk.
12: Mona?
13: Ja, ook sloopmelk.
12: Milner?
13: Sloopmelk.
12: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
13: Sloopmelk?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is middernacht, het begin van dinsdag 1 september. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief en zijn samenwerking met Mitterrand was moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Édouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.